0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeffrey Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit jaar Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit jaar verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De burgemeesters van Bergen, Castricum en Nijlo verlenen tijdens de jaarwisseling 2026-2027 geen vuurwerkontheffing aan de verenigingen en stichtingen. Door het landelijke vuurwerkverbod is het daardoor binnen deze gemeente niet mogelijk om vuurwerk af te steken of te bekijken.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, honkbal, korfbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam.

uitstel. Stichting Heilloze Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De ontwerpwedstrijd voor het Kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs van 1 van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater De Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Haans Agenda.
1: In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Lisette pakt uit Charlotte de Komen. Dag Charlotte.
1: Hi Lisette.
0: Welkom weer. Een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Inmiddels ben je wel verhuisd, hè? Want je woont in Schagen. Maar ja, je hebt je oude liefde ook waar je vroeger opgegroeid bent weer gevonden, hè?
1: Ja, klopt. Ik woon sinds bijna een jaar alweer, dat gaat heel snel, in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. Heb hier de middelbare school gedaan. Ik ben hier in 1985 komen wonen vanuit Rotterdam. En daarna mijn middelbare school eigenlijk weer weggegaan. Want ja, je kan hier nergens in zicht een hoge school. Dus ik moest weer weg en ben eigenlijk nu weer terug nest.
0: Ja, en leuke dingen ook aan het doen, hè?
1: Ja, ik schrijf voor de PZC. Dat is de Zeeuwse Courant hier. En heb ik twee vaste rubrieken. Eentje over... Het heet Inherring. Dat is over dat mensen praten over een dierbare die is overleden. Daar maak ik dan een mooi document van. En de andere is Mijn Wonder op Wielen. En dat gaat over mensen die een bijzondere auto hebben. Dat kan een klassieker zijn of een auto waar ze heel erg aan gehecht zijn en daar graag over willen praten. En ik ben bezig om een voet tussen de deur te krijgen bij Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Om daar een programma te maken op... Ja, dat te maken heeft met cultuur of met kunstenaars.
0: Ja, want
1: dat ligt nog een beetje te broeien bij de redactie.
0: Nou, ben benieuwd, want dat deed je in Schagen, deed je dat ook, hè? Daar was je ook actief bij.
1: Ik heb een tijdje voor toen nog Omroep Schagen gewerkt. Daar heb ik een aantal programma's gemaakt, gepresenteerd en gemonteerd. Met Vincent Clemens. Daar hebben we lang op de markt gelopen met Traatpraat. We hebben een item gemaakt over nieuwe bedrijven, over leuke verenigingen. Ja, dat was ook altijd heel erg leuk.
0: Ja, en desalniettemin, je pen en je computer heb je niet stilgezet, want je bent ook weer gaan schrijven, hè, over eikeltjes.
1: Ja, klopt. Ja, deel 4, dus mijn derde boekje, is uit sinds een maand of zo. En dat was weer ontzettend leuk om eraan te werken. Want ze komen een beetje tot leven.
0: Ja.
1: Je bent er veel mee bezig. Ja. En als je die op straat ziet of zo, dan denk je van... Oh, zouden de eikeltjes dat doen? Of is dat een leuk onderwerp?
0: En waarom de eikeltjes?
1: De eikeltjes die gaan nu surfen. Of wat was je vraag? Sorry?
0: Nee, waarom is het personage de eikeltjes? Waarom
1: die waren er al. Oh. Die waren er al. Deel 1. Deel 1, dat is dat heeft Bert Tier, de illustrator, samen met zijn vriend Wouter gemaakt. En Wouter die wilde heel graag een boekje maken. En Bert vond dat leuk om te doen. Dat is Wouter net na het uitkomen van deel 1 overleden. En dat ik Bert heb ontmoet op een verjaardag van een gezamenlijke vriend, vroeg hij aan mij van, goh, zou jij dat leuk vinden om met mij nog een deel te maken?
0: Op te pakken.
1: Oh, en nu is dus deel 3. Dus het is nog steeds leuk.
0: Leuk, ja, hartstikke goed. En het blijft ook nog steeds de eikeltjes, hè? Die hebben nog veel plezier samen.
1: Ja, dit keer, ze hebben dus de eerste keer gingen ze zwemmen of duiken. De tweede keer gingen ze schaatsen. En dit deel gaan ze surfen. Nou ja, en surfen op een vijver, dat is natuurlijk onmogelijk, want je hebt golven nodig.
0: Ja.
1: Dus gaan ze op allerlei manieren proberen golven te maken om toch die surfervaring te krijgen. En dat lukt ze op het laatst.
0: Ja, mooi. Leuk.
1: Ja.
0: Leuk ook straks weer onder de kerstboom, hè? En straks met de boekenweek, geloof ik, weer ook.
1: Ja. Ik moet dat commerciële, dat zit niet zo in mij. Bij de drukker krijgen Bert en ik allebei 25 exemplaren om zelf te verkopen. Maar ik merk dat ik ze het meeste weggeef aan vriendinnen en vrienden die nu opa en oma worden. Wat leuk voor je kleinkind. Ja. Maar goed, zo gaat het ook misschien lezen. Je weet het niet. Misschien dat zij wel vrienden hebben die denken van... Oh, wat een leuk boekje. Dat wil ik ook kopen.
0: Ja, leuk voor de kinderen, denk ik. En hoor je leuke reacties?
1: Ja, tot nu toe echt alleen maar leuke reacties. En zelfs een paar mensen die zeiden van... Dit is het leukste tot nu toe.
0: Oh, wauw.
1: Dus ik moet mezelf weer gaan overtreffen de volgende keer.
0: Voor de volgende
1: keer. Dat wordt weer een uitdaging. Ja. Want ik ga er wel voor zitten.
0: Ja, maar dat wordt volgend jaar weer, denk ik, hè?
1: Ja, dat doe ik op mijn gemak, want je moet ook uitkijken dat je niet te veel verschillende dingen aan het doen bent en dat je jezelf voorbij loopt. Want ik ben hier ook naartoe verhuisd om een beetje voor mijn ouders te zorgen. Dus ik moet mijn tijd wel goed indelen.
0: Maar we kunnen gelukkig eerst genieten van deel 3. En eigenlijk deel 3 voor jou dan, in dit geval.
1: Ja, klopt. Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Leuk. Nou, leuk je gesproken te hebben.
1: Ja, zeker. Ik vond het ook leuk om jou weer te spreken en even bij te kletsen.
0: Zeker weten. En dat gaan we en blijven we hopelijk ook doen in de toekomst.
1: Ja, zeker. We houden absoluut contact. Ik heb er een plakker, hoor.
0: Goed zo. Dankjewel, Charlotte, voor nu. En we spreken elkaar weer, hè.
1: Dankjewel. Tot ziens.
0: Doei.
1: Hoi.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
2: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
1: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna €32 miljoen. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
3: ZGL, dat is goed wegdraaien! Oh, daar is hij al! Prachtige goal van ZGL. 1-1, een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk.
1: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Mirjam wel zijn Daphne. Ja, ik dacht Daphne.
1: Hoi.
0: Hoi, van Koninklijke Hondenbescherming. Kijk niet verder in onze puppyogen, hè. Dat is een campagne van jullie over de broodfok.
1: Ja, dat klopt.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Zoals je weet steunen veel mensen onze organisatie. En wij vragen eigenlijk ieder jaar ook aan de mensen die ons een warm hart toedragen, wat ze nou belangrijke onderwerpen vinden om aandacht voor te vragen. En de open jaren kwam eigenlijk iedere keer naar voren, nou voor die broodfok, voor de puppyhole, dat zit ons echt dwars. En dat zit ons ook heel erg dwars. Dus wij hebben daarom goed onderzocht van waarop kunnen we aandacht vragen. En zo is eigenlijk deze campagne ontstaan. Aan de ene kant dragen wij als mensen ook bij, zeg maar, aan het in stand houden van de broodfok en de puppyhandel. Want zodra wij, zeg maar, een puppy zien en die ziet er heel erg schattig uit, dan denken we eigenlijk niet goed na van waar komt deze vandaan of door wie is die gemaakt. We raken dan gelijk verliefd.
0: De herkomst, ja. Zeg maar, hè, de achtergrond.
1: Ja, precies. Ja, dus je raakt eigenlijk gelijk verliefd op zo'n hondje. En denk dan van, nou ja, ook al komt hij vanuit een foute fokker of wat dan ook, ik ga hem wel redden. En dat ook wat wij natuurlijk gewoon dan, daardoor houden we ook de markt in stand. En dat is ook heel erg moeilijk om dan te doorgronden. We willen toch ook een aantal dingen meegeven aan de mensen om die puppyhandel wat meer tegen te gaan. Dus vandaar dat wij ook deze campagne zijn gestart. Van kijk, ja, denk goed na, zeg maar, voordat je valt voor die puppyogen. Dus als je op zoek bent naar een nieuwe hond, denk eigenlijk al voordat je geconfronteerd wordt eigenlijk met die puppy. Van ja, waar ga ik hem dan aanschaffen?
0: Ja.
1: En wil ik een hondje via een fokker aanschaffen? Een bepaalde website of platform. En dat je dan ook goed nadenkt van ja, waarop moet je letten? Hoe kan je nou iemand herkennen? Want het is natuurlijk niet zo dat iedereen die een hond op marktplaats verkoopt, dat hij ook geen goede fokker is. Hè? Nee, dus er zit ook zeker goede tussen.
0: Ja, slechte bedoelingen.
1: Ja, dus niet iedereen heeft slechte bedoelingen. Maar het is wel handig om te weten hoe je wel de slechte herkent. Zeker omdat ook natuurlijk mensen die kwaad in de zin hebben ook steeds slimmer worden. En natuurlijk ook heel veel trucjes uithalen om te laten doen alsof ze heel goed zijn. En heel goed zijn voor de dieren.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat wij daar aandacht voor willen vragen.
0: Ja, hoe kunnen we het ondersteunen, zeg maar?
1: Sowieso zijn we bezig om ook druk uit te oefenen op de overheid. Dus mensen kunnen sowieso onze petitie tekenen, zodat wij ook via de overheid wat druk uit kunnen oefenen. Want wat wij heel graag zouden willen is dat er een verplichte registratie eigenlijk is voor puppykopers. Dat mensen echt hun nummers moeten opgeven. En dat check is bij de platformen. Hebben, voldoen ze eigenlijk aan de juiste registratie dat ze mogen verkopen. En kloppen de chipnummers ook. Dat als dat goed geregeld is, dan is het ook voor puppykopers natuurlijk veel makkelijker om dan te herkennen van nou, dat is in ieder geval goed geregeld.
0: Ja.
1: En er zijn er nog wel wat alarmsignalen natuurlijk. Maar we willen eigenlijk dat de overheid daar de kopers en verkopers ook een beetje mee helpt. Want ook de goede verkopers lijden eronder. Dat er natuurlijk ook heel veel misleidende verkopers zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is een actie waarmee mensen ons kunnen ondersteunen. En verder, als je weet, iemand is geïnteresseerd om een hond aan te schaffen, een puppy aan te schaffen, ja, help hen dan ook om echt bijvoorbeeld naar onze website te verwijzen. Om ze te waarschuwen waar ze op ze kunnen letten, zeg maar, op welke signalen ze moeten letten. Zodat ze echt zo, hopelijk een zo betrouwbare hond kunnen kopen.
0: Ja, hondenbescherming.nl, daar ook alle andere informatie, hè?
1: Precies, ja.
0: Dus ook wat jullie doen en waar jullie voor staan en alle andere informatie.
1: Dat klopt, ja.
0: Zijn er nog andere belangrijke punten die je nu wilde vertellen?
1: Nou ja, we zijn toch ook bezig om mensen alvast op te roepen om na te denken over oud en nieuw. En dat klinkt natuurlijk een beetje ver weg.
0: Nog, ja.
1: We hebben dit jaar voor het eerst hebben wij een vuurwerkverbod. Alleen, wij zijn zelf, we zijn natuurlijk in eerste instantie heel blij dat dat er gekomen is. Maar we zijn op zich ook wel een beetje huiverig met dat het natuurlijk dan niet helemaal opeens stil is.
0: Nee.
1: Dus we zijn wel ook mensen aan het oproepen dat als je een hond hebt die angstig daarvoor is, dat je daar nu ook alvast een beetje mee gaat trainen en gaat oefenen. En al nadenkt van oké, wat ga ik doen met oud en nieuw of rond die periode als er weer heel veel vuurwerk is. Want ook al zal het verboden zijn, we zijn toch bang dat er echt het een en ander wordt afgestoken. Dus daar vragen we mensen ook op attent te zijn, alert te zijn, om dat dan voor te bereiden.
0: Ja, en sommigen die gaan ook rond die periode juist weg, hè, in die tijd, met de huisdieren.
1: Ja. Klopt, ja. Dus dat zien we, dat we, hè, we merken nu al dat daar actie op wordt ondernomen. Dus mensen gaan weer naar vuurwerkvrije parken, wat natuurlijk best nu gek is, want die zouden in principe overal vuurwerkvrij moeten zijn, want er is natuurlijk nu een verbod.
0: Ja.
1: Maar die zijn vaak natuurlijk historisch bekend dat ze wat rustiger zijn. Er zijn ook mensen die al aan het kijken of ze toch hun hond naar een pensioen kunnen brengen. We hopen echt dat mensen daar toch zich goed op voorbereiden. Nogmaals, omdat we niet denken dat het in één keer helemaal stil en rustig is rond die periode. Dus dat het belangrijk is om angstige honden daar echt tijdig op te laten voorbereiden.
0: Ja, hoe was Dierendag?
1: Ja, Dierendag was heel mooi. We hebben in ons eigen hondencentrum in Den Ham hebben we natuurlijk onze dieren die daar momenteel verblijven extra verwend. Heel veel vrijwilligers hebben allemaal lekkere dingetjes voor ze gemaakt. En dus, het was heerlijk weer, dus ze konden ook lekker buiten spelen. En ze hebben echt heel erg genoten. En verder werden we ook verrast eigenlijk door twee politieke partijen, 50PLUS en de Partij voor de Dieren. Want die hebben aangekondigd ook echt meer zich te willen inzetten voor ouderen en hun huisdieren. En daar vragen we eigenlijk al langere tijd aandacht voor. Want we vinden het heel belangrijk dat mensen zo lang mogelijk ook hun dier bij zich kunnen houden. En we zien bijvoorbeeld in onze praktijk dat als ouderen dan bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis moeten, omdat ze gewoon meer zorg hebben, dat ze dan heel vaak afstand moeten doen van hun huisdier.
0: Ja,
1: dat het ook juist heel veel troost biedt.
0: Ja,
1: dat is heel erg verdrietig. En wij denken dat als er een goed systeem omheen hangt, hè, dus dat de mensen er omheen kunnen activeren om wat extra dan voor de hond te zorgen, zodat niet het zorgend personeel daar opeens mee belast is, maar dat bijvoorbeeld vrijwilligers of familieleden dat kunnen overnemen. Dat als je zo'n systeem inricht, dat mogelijk is en dat het heel fijn is voor zowel de mensen als de dieren.
0: Ja.
1: Nou, en de twee politieke partijen die zien daarin ook echt een belangrijk aandachtspunt. Dus zij hebben nu gezegd, wij willen hier werk van gaan maken en echt extra geld voor laten vrijmaken. Dus ja, we waren heel blij verrast met deze plannen.
0: Ja.
1: En we juichen ze echt toe en we hebben ook aangeboden om er echt over mee te gaan denken en kijken hoe we dat zo goed mogelijk dan zouden kunnen uitvoeren. Maar goed, daarover moet eerst de Tweede Kamer nog stemmen en dat zal in eind november gebeuren waarschijnlijk.
0: Oké, nou, later komen we daar nog wel vast wel een keer over terug te babbelen, denk ik.
1: Precies, ja.
0: Heel goed. Hondenbescherming.nl is de website, alle informatie staat erop. Daphne, dankjewel.
1: Oké, graag gedaan.
0: En heel veel succes en we spreken elkaar weer.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, graag gedaan. Dag.
1: Doeg.
2: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heiloo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit al eind mei moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heiloseweg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Een man uit Egmond aan de Hoef is veroordeeld voor deelname aan internationale drugshandel in 2020 en 2021. Het gaat om zeker 180 kilo cocaïne en 1100 kilo. De Egmonder is ook schuldig verklaard aan vuurwapenbezit en de voorbereiding van drugstransporten. De strafeis was 9 jaar cel en bijna 3 miljoen euro boete. De man kreeg 5 jaar en 9 maanden cel en moet de staat 24.000 euro betalen. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur raakte gewond en de weg werd volledig geblokkeerd. Ook de parallelweg was niet beschikbaar. Dat zorgde voor veel verkeershinder. De vrachtwagen werd aan de kant getrokken om doorgang te bieden voor de ochtendspits. Vanaf 9 uur werd de N9 weer tijdelijk afgesloten voor de berging. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80, uitgaansagenda.
1: Galerie De Vloeiende Beweging in Bergen toont werk van de 24-jarige Madeline Banks. Een Nederlands-Nieuw-Zeelandse kunstenares die opgroeide in de regio Alkmaar. Haar schilderijen zijn te zien tot eind december en ook tijdens de kunsttiendaagse.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen staat voor een belangrijke keuze over haar toekomst. De gemeenteraad onderzoekt verschillende mogelijkheden voor het bestuurlijke organisatie van de gemeente. Blijft de gemeente Bergen zelfstandig of komt er een bestuurlijke fusie? En als er een fusie komt, met welke gemeente past dat het beste? En wat levert de keuze voor de inwoners van de gemeente Bergen?
2: Break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
2: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
1: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
1: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In Noord-Holland loopt het verkeer vertraging op de A27 Almere richting Gorkum. Er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Veroorzaakt langzaam rijdend verkeer 9 kilometer met 25 minuten vertraging. Ook op de N207 is het druk in de richting van Hillegom. Doe je ervan uit Alfa aan de Rijn tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Waar haal je je geloof vandaan? Voor alle zoekers en denkers in en buiten de kerken zijn er de middagen van de gespreksgroep Perspectief, een ecumenische groep. Ecumene betekent voor de hele wereld. Dit jaar gaat de groep in gesprek met Waar haal je je geloof vandaan als gespreksthema. Een simpele vraag misschien, maar in deze tijd lijken geloof, hoop en liefde, of welke woorden je ook gebruikt, niet zo eenvoudig te behouden of vorm te geven zijn. Daarom is het boeiend om met elkaar na te denken en in gesprek te gaan. Gespreksleider hierbij is dominee Kokkie Groot. En het gebeurt op de woensdagmiddagen 21 oktober en 11 november. Vanaf 14:00 in de consistorie achter de dorpskerk in Schorel. Op zondag 25 oktober komt de nieuw gewijde bisschop van Haarlem, bisschop Erna Pijnenburg van de Oud-Katholieke Kerk, kennismaken in de parochie van de Heilige Agnes te Egmond ter Zee. De dienst begint om 10:00 en na afloop wordt er koffie gedronken in het verenigingsgebouw en er persoonlijk kennis gemaakt kan worden met bisschop Erna. In de dienst is iedereen welkom. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u nog een gezegende, bezinningsvolle en nazomerse week.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kunstliefhebbers kunnen zich weer opmaken voor een kunstziendaags in Berg aan Zee. Meer dan 300 kunstenaars, galeries en opkomend talent laten hun werk zien op ruim 130 locaties. Van musea en ateliers tot cafés, restaurants, winkels, hotels, tuinen en particuliere woningen. Op allerlei plekken in en rond het dorp is het kunst te ontdekken.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag op...

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een ongeluk zorgt op dit moment in Noord-Holland voor de meeste vertraging. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, ging het mis tussen Beverwijk-Oost en afrit Haarlem-Zuid. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Ook op de A27 Almere richting Gorkum wordt langzaam gereden. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep. Tussen Haarlem en de aansluiting met de A9. 2 kilometer, 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9 viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzing op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige verkeershinder opleveren. Het treinenwegverkeer ondervindt geen hinder. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heiloo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein.

0: en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De actiegroep Week for Palestine wil donderdag een protestmars houden naar het AZ-stadion in Alkmaar. De groep verwacht minstens 200 demonstranten. Burgemeester Anja Schouten staat protesten bij de ingang van het stadion niet toe uit vrees voor confrontaties. Demonstreren mag vanaf 6:30 aan de Rijnvis-Feitlaan schuin tegenover het stadion. De actiegroep is teleurgesteld over die plek. Waar die protestmars begint en welke route wordt gevolgd is nog niet bekend. De Goed uit School Run op zondag 14 februari is nu alweer uitverkocht. Alle startbewijzen voor de 3 individuele afstanden zijn geclaimd. De halve marathon zat 3 weken geleden al vol. De 10 kilometer was de laatste individuele afstand waar nog tickets voor waren. De Goed uit School Run wordt ook wel het mooiste hardloopevenement van Nederland genoemd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80, uitgaansagenda.
2: In huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Eilo, de BUG, hebben de eerste fase afgerond van de landelijke nieuwe regeling voor het aanvragen van capaciteit op het elektriciteitsnet. In totaal zijn ongeveer 150 woningbouw- en onderwijsprojecten bij de gemeente aangemeld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
5: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
4: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
6: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau een sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
4: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 20 kilometer file in Noord-Holland. De meeste vertraging die wordt veroorzaakt door een groot ongeluk op de A9 met meerdere voertuigen. In de richting van Amstelveen is de weg dicht tussen Beverwijk Oost en Afrit Haarlem-Zuid. Dat veroorzaakt onder andere vertragingen op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De ondernemingsverkiezing Noord-Holland viert in 2027 haar 20e editie. Ken jij een onderneming die de titel Beste Onderneming van Noord-Holland verdient? Meld deze onderneming dan nu aan. De finale vindt op 26 mei 2027 plaats in de VIL in Haarlem. Tot 18 januari kun je bedrijven nomineren via www.ovnh.nl/aanmelden.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment goed nieuws in Noord-Holland, want de A9 Alkmaar richting Amstelveen is weer vrijgegeven na een ongeluk. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein loopt het verkeer nog 5 minuten vertraging op. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem heeft het verkeer ook nog last van de afgesloten A9. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er nog een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9 viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzing op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige verkeershinder opleveren. Het treinenwegverkeer ondervindt geen hinder. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heiloo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heiloo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De ontwerpwedstrijd voor het kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs van 1 van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater de Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan elke week een dag staken tot aan kerst, melden vakbonden FNV en CNV. De eerste staking is woensdag. De bonden en werkgeversvereniging VWOV komen er niet uit over een nieuw CEO, schrijft het Algemeen Dagblad. De huidige CEO is eind juni verlopen. Volgens de FNV is er sinds maart 8 keer onderhandeld. De vakbonden hadden de werkgevers tot woensdag 7 oktober 12 uur gegeven om een akkoord te gaan met hun eisen. Maar dat is niet gebeurd. De bonden willen dat alle voorstellen die de arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan. Het gaat onder meer om langere en flexibeler inzetten en extra onbetaalde pauzes en minder zeggenschap over roosters.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Blijft droog, met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem veroorzaakt een ongeluk vertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een groep jongeren uit de regio maakt met operatie Stofnest ruimte voor creativiteit en ontmoeting. Vanuit het Ecodorp in Bergen werken zij aan hun eigen voorstelling en projecten, waarbij ze tijdens de kunsttiendaagse opnieuw van zich laten horen.

tot aan 12 uur hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag bijna in de kaarsenmakersgracht in Alkmaar beland. Rond 2:15 reed de bestuurder door het hek langs de kade. De auto bleef boven het water hangen en werd tegengehouden door het hekwerk langs het water. De bestuurder en de passagier raakten niet gewond. Na een blaastest is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggehaald. Twee schrijfsters uit onze regio maken kans op de NS Publieksprijs. Saskia Noord uit Bergen is genomineerd met haar boek Adem. Voor haar is het de 8e nominatie, maar ze won de prijs nog nooit. Simone van der Vlucht uit Alkmaar maakt kans met Kruistocht van een Koningin. Zij won de prijs eerder in 2010. In totaal zijn 6 boeken genomineerd. Lezers bepalen wie de prijs krijgt. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9-viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzingen op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige verkeershinder opleveren. Het trein- en wegverkeer ondervindt geen hinder. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilau. De accu lag op de eerste verdieping van een woning in Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gas smeulen. Brandweerlieden uit Heilau en Egmond kwamen te plaatsen en dompelden de accu onder in een emmer water. Niemand raakte gewond. De accu moet nog wel 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een donkere novemberavond. Duizenden wandelaars zijn onderweg telkens weer een nieuwe verrassing. Op 27 en 28 november verandert Egmond tijdens de Fueltour Egmond opnieuw in een wereld vol licht, vuur en bijzondere kunstwerken. Dit jaar staat de avondwandeling in het teken van Fuel World Tour. Wat is er langs de route te zien? Het blijft grotendeels geheim.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80.

Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Kunstiendaags gaat weer van start. En Kunstgetij heeft 10 dagen lang een gevarieerd programma met exposities, muziek en toneelvoorstellingen. Oude bekenden zijn de fietsmuziek 17 oktober. Het concert in de serie Kamermuziek in de Ruïnekerk op 18 oktober. En de piano recitals in het huisje van Simon ten Holt.

0: met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij 4:30 aan de Pettemerstraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 9:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee pluswagens waren snel te plaatsen en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met mogelijke brandstichting. Of er gewonden zijn gevallen en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De VVD in Dijk en Waard blijft zich verzetten tegen de geplande hoogspanningsverbinding langs Heerhugowaard. Het Rijk heeft gekozen voor een route die onder meer langs de oostkant van Heerhugowaard loopt. De VVD vreest gevolgen voor de leefomgeving van omwonenden. De partij wil samen met inwoners bezwaar maken tegen de plannen en heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Vanaf 23 oktober kunnen inwoners officieel op de plannen reageren. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heilo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over de natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit eind mei al moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heilloze Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. De actiegroep Week for Palestine wil donderdag een protestmars houden naar het AZ-stadion in Alkmaar. De groep verwacht zeker 200 demonstranten. Burgemeester Anja Schouten staat protesten bij de ingang van het stadion niet toe, uit vrees voor confrontaties. Demonstreren mag vanaf 5:30 aan de Rijnvis-Feitlaan tegenover het station. De actiegroep is teleurgesteld over die plek. Waar de protestmars begint en welke route wordt gevolgd is nog niet bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een 30 minuten is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

begrip. En zei Socrates al niets, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: stuur.
1: Nou ja, Herman. Zit er midden in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het gewoon.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na ongeveer 40 jaar is er een einde gekomen aan de dinsdagavond tennis bij Winningen. De groep liefhebbers speelde dinsdag de laatste wedstrijd op de banen aan de voet van de duinen. De banen blijven gewoon open.

0: Laat maar lopen die band! Goed zo! En nou die hit je nog niet.
1: Hits aan de lopende band.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Waar haal je je geloof vandaan? Voor alle zoekers en denkers in en buiten de kerken zijn er de middagen van de gespreksgroep Perspectief. Een ecumenische groep. Ecumene betekent voor de hele wereld. Dit jaar gaat de groep in gesprek met waar haal je je geloof vandaan als gespreksthema. Een simpele vraag misschien, maar in deze tijd lijken geloof, hoop en liefde, of welke woorden je ook gebruikt, niet zo eenvoudig te behouden of vorm te geven zijn. Daarom is het boeiend om met elkaar na te denken en in gesprek te gaan. Gespreksleider hierbij is dominee Kokkie Groot. En het gebeurt op de woensdagmiddagen 21 oktober en 11 november. Vanaf 2 uur in de consistorie achter de dorpskerk in Schorel. Op zondag 25 oktober komt de nieuwgewijde bisschop van Haarlem, bisschop Erna Pijnenburg van de Oud-Katholieke Kerk, kennismaken in de parochie van de Heilige Agnes te Egmond ter Zee. De dienst begint om 10 uur en na afloop wordt er koffie gedronken in het verenigingsgebouw en er persoonlijk kennis gemaakt kan worden met bisschop Erna. In de dienst is iedereen welkom. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u nog een gezegende, bezinningsvolle en nazomerse week.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het vernieuwde dorpshuis De Schulp in Egmond Binnen komt een gezondheidscentrum met 3 behandelkamers. De inschrijving hiervoor is geopend. Het gezondheidscentrum is geschikt voor verschillende zorgaanbieders en paramedische diensten, zoals huisarts, fysio-manueel therapeut, psycholoog, huidspecialist, podoloog, medisch pedicure, diëtist, thuiszorg en verloskundige. Ook andere zorggerelateerde functies die graag met andere zorgaanbieders het dorpshuis samenwerken, zijn welkom. Het gezondheidscentrum wordt daarmee een mooie aanvulling voor een vitale gemeenschap.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Radio 80 Hit Dossier.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij 4:30 aan de Pettenmerstraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 9:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee pluswagens waren snel te plaatsen en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met mogelijke brandstichting. Of er gewonden zijn gevallen en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De VVD in Dijk en Waard blijft zich verzetten tegen de geplande hoogspanningsverbinding langs Heerhugowaard. Het Rijk heeft gekozen voor een route die onder meer langs de oostkant van Heerhugowaard loopt. De VVD vreest gevolgen voor de leefomgeving van omwonenden. De partij wil samen met inwoners bezwaar maken tegen de plannen en heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Vanaf 23 oktober kunnen inwoners officieel op de plannen reageren. Een man uit Egmond aan Den Hoef is veroordeeld voor deelname aan internationale drugshandel in 2020 en 2021. Het gaat om zeker 180 kilo cocaïne en 1100 kilo. De Egmonder is ook schuldig verklaard aan vuurwapenbezit en de voorbereiding van drugstransporten. De strafeis was 9 jaar cel en bijna 3 miljoen euro boete. De man kreeg 5 jaar en 9 maanden cel en moet de staat bijna 24.000 euro betalen. De ontwerpwedstrijd voor het kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het Architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs voor één van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater De Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Beminde gelovigen.

En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

0: Maandagenda.
1: 10 jaar lang stond Grease hoog op het verlanglijstje van musicaltheatergroep De Hanswijkers. Meerdere keren probeerde de vereniging de opvoeringsrechten te bemachtigen. Maar de officiële, volledige versie van de wereldberoemde musical was jarenlang niet beschikbaar. Nu is het eindelijk zover. De Hanswijker mag als eerste in 10 jaar de volledige versie weer spelen. Op 17, 18 en 19 juni 2027 staat Grease in Theater de Beun in Heiloo.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mevrouw Hoetjes speelt in de herfstvakantie de poppenvoorstelling De Pareldief aan het Kapelweidje 5. Het theater heeft maar 20 zitplaatsen, dus reserveren is nodig. Kinderen vanaf 3 jaar zijn welkom. De voorstelling is op woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 oktober. Aanvang is om 3 uur 's middags. Het einde rond 4 uur. Het theatertje zit aan de Kapelweidje 5 in Bergen. Wie erbij wil zijn, reserveert via corné.jonker@planet.nl. De entree is €5 per persoon en moet contant betaald worden. De deur gaat 5 minuten voor aanvang open.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 16 tot en met 25 oktober staat Bergen weer in het teken van de kunsttiendaagse. Meer dan 300 kunstenaars exposeren op zo'n 130 locaties in en rond het kunstenaarsdorp. Ook de bibliotheek Bergen aan het Dreef 1 doet mee. Bezoekers kunnen genieten van verschillende exposities, bijzondere kunstwerken en ontdekken en zelf creatief aan de slag tijdens de workshop.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Wakey, wakey.
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
2: Kees, ben je daar?
6: Ja. Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag bijna in de kaarsenmakersgracht in Alkmaar beland. Rond 2:15 reed de bestuurder door het hek langs de kade. De auto bleef boven het water hangen en werd tegengehouden door het hekwerk langs het water. De bestuurder en de passagier raakten niet gewond. Na een blaastest is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggehaald. Twee schrijfsters uit onze regio maken kans op de NS Publieksprijs. Saskia Noord uit Bergen is genomineerd met haar boek Adem. Voor haar is het de 8e nominatie, maar ze won de prijs nog nooit. Simone van der Vlucht uit Alkmaar maakt kans met Kruistocht van een koningin. Zij won de prijs eerder in 2010. In totaal zijn 6 boeken genomineerd. Lezers bepalen wie de prijs krijgt. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9-viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzingen op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige verkeershinder opleveren. Het trein- en wegverkeer ondervindt geen hinder. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilau. De accu lag op de eerste verdieping van een woning in Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gas smeulen. Brandweerlieden uit Heilau en Egmond kwamen te plaatsen en dompelden de accu onder in een emmer water. Niemand raakte gewond. De accu moet nog wel 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Maandagsagenda.
1: Galerie De Vloeiende Beweging in Bergen toont werk van de 24-jarige Madeleine Banks. Een Nederlands-Nieuw-Zeelandse kunstenares die opgroeide in de regio Alkmaar. Haar schilderijen zijn te zien tot eind december en ook tijdens de kunsttiendaagse.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag op...

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De ondernemersverkiezing Noord-Holland viert in 2027 haar 20ste editie. Ken jij een onderneming die de titel Beste Onderneming van Noord-Holland verdient? Meld deze onderneming dan nu aan. De finale vindt op 26 mei 2027 plaats in de VIL in Haarlem. Tot 18 januari kun je bedrijven nomineren via www.ovnh.nl/aanmelden.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De burgemeesters van Bergen, Castricum en Nijlo verlenen tijdens de jaarwisseling 2026-2027 geen vuurwerkontheffing aan de verenigingen en stichtingen. Door het landelijke vuurwerkverbod is het daardoor binnen deze gemeente niet mogelijk om vuurwerk af te steken of te bekijken.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij hal 25 aan de Pettenmestraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 8:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee pluswagens waren snel te plaatsen en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met mogelijke brandstichting. Of er gewonden zijn gevallen en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De VVD in Dijk en Waard blijft zich verzetten tegen de geplande hoogspanningsverbinding langs Heerhugowaard. Het Rijk heeft gekozen voor een route die onder meer langs de oostkant van Heerhugowaard loopt. De VVD vreest gevolgen voor de leefomgeving van omwonenden. De partij wil samen met inwoners bezwaar maken tegen de plannen en heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Vanaf 23 oktober kunnen inwoners officieel op de plannen reageren. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heiloo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over de natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit eind mei al moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heilloze Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. De actiegroep Week for Palestine wil donderdag een protestmars houden naar het AZ-stadion in Alkmaar. De groep verwacht zeker 200 demonstranten. Burgemeester Anja Schouten staat protesten bij de ingang van het stadion niet toe, uit vrees voor confrontaties. Demonstreren mag vanaf 17:30 aan de Rijnvis-Feitlaan tegenover het station. De actiegroep is teleurgesteld over die plek. Waar de protestmars begint en welke route wordt gevolgd is nog niet bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen staat voor een belangrijke keuze over haar toekomst. De gemeenteraad onderzoekt verschillende mogelijkheden voor het bestuurlijke organisatie van de gemeente. Blijft de gemeente Bergen zelfstandig of komt er een bestuurlijke fusie? En als er een fusie komt, met welke gemeente past dat het beste? En wat levert de keuze voor de inwoners van de gemeente Bergen?

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De burgemeesters van Bergen, Castricum en Nijlo verlenen tijdens de jaarwisseling 2026-2027 geen vuurwerkontheffing aan de verenigingen en stichtingen. Door het landelijke vuurwerkverbod is het daardoor binnen deze gemeente niet mogelijk om vuurwerk af te steken of te bekijken.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Knopen Burgerveen. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Woensdag is een bank op het schoolplein van basisschool De Boomladder in Nieuwegewaard in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het bankje was al verloren en ook het kunstgas eronder zal vermoedelijk vervangen moeten worden. Politieonderzoek leidde naar een 15-jarige verdachte. Bij de aanhouding is een verzameling illegaal vuurwerk in beslag genomen. De recherche gaat verder met het onderzoek. Bij hal 25 aan de Pettermerstraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 9:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee pluswagens waren snel ter plaatse en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. Na onderzoek door de politie is gebleken dat er geen sprake is van brandstichting. Een van de aanwezigen moest worden behandeld voor rookvergiftiging en ging mee naar het ziekenhuis. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heilo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over de natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit eind mei al moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heilloze Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9-viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzingen op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige hinder voor het wegverkeer opleveren. Het treinverkeer heeft er geen last van. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Kunst 10 Daags gaat weer van start. En Kunstgetij heeft 10 dagen lang een gevarieerd programma met exposities, muziek en toneelvoorstellingen. Oude bekenden zijn de fietsmuziek 17 oktober. Het concert in de serie Kamermuziek in de Ruïnekerk op 18 oktober. En de piano recitals in het huisje van Simon ten Holt.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits begint. Vooral op de A2 heb je heel veel vertraging. Van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkeveen en Utrecht. Je hebt daar 50 minuten oponthoud na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen de knooppunten Bad Hoefendorp en Rottepolderplein. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Jackie Graham en Around and Around. Onder de vleugels van Stock Aitken en Waterman was dit geproduceerd toen een tijd in de jaren 80 en was gewoon een wereldhit. Je hoort het hier allemaal in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur bij om jouw oren te verwennen met alleen maar prettige muziek. Zoals deze van Taylor Swift.

Borsato. En je hoeft niet naar huis vannacht. Hoeven we ook zeker niet. We blijven hier gewoon lekker aan de radio gekluisterd om de fijne plaatjes te beluisteren. Want dat gaan we doen tot 6 uur op deze donderdagmiddag. Nu met Atomic Kitten. Dit is Whole Again in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen, uit Geest, Castricum en Eilo, de BUG, hebben de eerste fase afgerond van de landelijke nieuwe regeling voor het aanvragen van capaciteit op het elektriciteitsnet. In totaal zijn ongeveer 150 woningbouw- en onderwijsprojecten bij de gemeente aangemeld.

en vandaag. En vandaag is het donderdag. Het is 15 oktober van het jaar 2026. En dit is de Good Afternoon Show tot aan 6 uur. Nu met Benson Boone. Hier is Mystical Magical. There's

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Het is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat op een aantal wegen in de file. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder heb je bij het zand 10 minuten oponthoud. Op de A2 staat het behoorlijk vast voor de Leidse Rijntunnel van Amsterdam naar Utrecht. Vanaf Vinkeveen loopt het vast en de vertraging is ruim een uur, mede door de nasleep van een ongeluk. En op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn sta je bij Leimuiden een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Woensdag is een bank op het schoolplein van basisschool De Boomladder in Nieuwegewaard in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het bankje was al verloren en ook het kunstgas eronder zal vermoedelijk vervangen moeten worden. Politieonderzoek leidde naar een 15-jarige verdachte. Bij de aanhouding is een verzameling illegaal vuurwerk in beslag genomen. De recherche gaat verder met het onderzoek. Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag bijna in de Kaarsenmakersgracht in Alkmaar beland. Rond 2:15 reed de bestuurder door het hek langs de kade. De auto bleef boven het water hangen en werd tegengehouden door het hekwerk langs het water. Na een blaastest is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De bestuurder en de passagier raakten niet gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggehaald. De VVD in Dijk en Waard blijft zich verzetten tegen de geplande hoogspanningsverbinding langs Heerhugowaard. Het Rijk heeft gekozen voor een route die onder meer langs de oostkant van Heerhugowaard loopt. De VVD vreest gevolgen voor de leefomgeving van omwonenden. De partij wil samen met inwoners bezwaar maken tegen de plannen en heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Vanaf 23 oktober kunnen inwoners officieel op de plannen reageren. Een man uit Egmond aan Den Hoef is veroordeeld voor deelname aan internationale drugshandel in 2020 en 2021. Het gaat om zeker 180 kilo cocaïne en 1100 kilo. De Egmonder is ook schuldig verklaard aan vuurwapenbezit en de voorbereiding van drugstransporten. De strafeis was 9 jaar cel en bijna 3 miljoen euro boete. De man kreeg 5 jaar en 9 maanden cel en moet de staat bijna 24.000 euro betalen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

om solo verder te gaan. En dat heeft er geen windeieren gelegd. Ze hebben een paar mooie hitjes geschreven. Zoals deze Stand Back. En die draaien we graag hier op deze donderdagmiddag in de Good Afternoon Show. Bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Mag nu luisteren naar Nick en Simon. Hier is een geluksmoment.

Criss Cross Amsterdam samen met Anton en Signoni. En joh, de vluchtstrook hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We gaan terug in de tijd. Eind jaren 80 was dat Mitcher en If I Was. Blijf lekker luisteren tot een 6 uur op deze donderdagmiddag.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kunstliefhebbers kunnen zich weer opmaken voor een kunstziendaagse in Berg aan Zee. Meer dan 300 kunstenaars, galeries en opkomend talent laten hun werk zien op ruim 130 locaties. Van musea en ateliers tot cafés, restaurants, winkels, hotels, tuinen en particuliere woningen. Op allerlei plekken in en rond het dorp is het kunst te ontdekken.

Flair en Door het Oog van de Nacht. Ja, wat een leuke plaat is dat, hè? Het is donderdagmiddag. Je luistert naar Radio 80 voor de Kust en Duinstreek met de Good Afternoon Show. Laat ons opmaken voor de dienst van 5 uur. Maar we zijn zo weer terug, hoor. We gaan eerst luisteren naar de Backstreet Boys. Here is Quit Playing Games With My Heart.

0: IT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat op een aantal wegen in de file. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder heb je bij het zand 10 minuten oponthoud. Op de A2 staat het behoorlijk vast voor de Leidse Rijntunnel van Amsterdam naar Utrecht. Vanaf Vinkeveen loopt het vast en de vertraging is ruim een uur, mede door de nasleep van een ongeluk. En op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn sta je bij Leimuiden een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek. Good afternoon met

Tina Turner. Uit de film Mad Max, hè, toen de tijd in de jaren 80. Geweldige film. We Don't Need Another Hero. In deel 2 van de Good Afternoon Show. Fijn dat je net bent ingeschakeld. We hebben mooie muziek voor jou. Om jouw werkdag gewoon prettig af te sluiten. Zoals deze van Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

Eternal. Dat is samen met Baby Winans. And I Wanna Be The Only One hier bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. In de Good Afternoon Show tot aan 6 uur om jouw oren prettig te laten klinken. Ja toch? Het komt allemaal uit de speakers vandaan bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. We gaan nu luisteren naar Kelly's. Scoorde 1 wereldhit en dat was deze Trick Me.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan elke week een dag staken tot aan kerst, melden vakbonden FNV en CNV. De eerste staking is woensdag. De bonden en werkgeversvereniging VWOV komen er niet uit over een nieuw CAO, schrijft het Algemeen Dagblad. De huidige CAO is eind juni verlopen. Volgens de FNV is er sinds maart 8 keer onderhandeld. De vakbonden hadden de werkgevers tot woensdag 7 oktober 12 uur gegeven om een akkoord te gaan met hun eisen. Maar dat is niet gebeurd. De bonden willen dat alle voorstellen die de arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan. Het gaat onder meer om langere en flexibeler inzetten en extra onbetaalde pauzes en minder zeggenschap over roosters.

and Boyfriend. We gaan luisteren naar Frank Sinatra. Hier is Love and Marriage. Was ook de titelsong van de gelijknamige comedy-serie uit de jaren 80. Onvergetelijk. Ga er lekker naar luisteren. Hier in de Good Afternoon Show.

0: Madonna en Jump. We gaan luisteren naar Donnie samen met Yves Berendsen. Hier is Nachtenlang.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Je hebt op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar een kwartier vertraging tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Op de N9 Den Helder richting Amstelveen sta je ook een kwartier in de file voor knooppunt Kooimeer. Op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je 10 minuten oponthoud tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. En het rijdt langzaam op de N235 van Amsterdam naar Purmerend. Tussen Watergang en Purmerend-Zuid is de vertraging net iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De verkenningsgroep Bestuurlijke Toekomst Heilo wil in gesprek met de gemeenteraad over de fusiemogelijkheden. Om gezond te blijven moet Heilo waarschijnlijk fuseren met één of meerdere boeggemeenten. De verkenningsgroep vraagt om een informele en verdiepende bijeenkomst onder begeleiding van een onafhankelijk voorzitter om aspecten als financiën, kernenbeleid en burgerparticipatie te bespreken. Bij hal 25 aan de Pettemerstraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 9:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee pluswagens waren snel te plaatsen en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. Na onderzoek door de politie is gebleken dat er geen sprake is van brandstichting. Een van de aanwezigen moest worden behandeld voor rookvergiftiging en ging mee naar het ziekenhuis. Twee schrijfsters uit onze regio maken kans op de NS Publieksprijs. Saskia Noord uit Bergen is genomineerd met haar boek Adem. Voor haar is het de 8e nominatie, maar ze won de prijs nog nooit. Simone van der Vlucht uit Alkmaar maakt kans met Kruistocht van een Koningin. Zij won de prijs eerder in 2010. In totaal zijn 6 boeken genomineerd. Lezers bepalen wie de prijs krijgt. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. De ontwerpwedstrijd voor het kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het Architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs voor één van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater de Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

was alweer in 1983 toen de Culture Club een eerste hit scoorde. En dat was deze Karma Chameleon. Later ging Boy George solo door. En heeft laatst nog meegedaan met het Eurovisie Songfestival. Ja, je kan het je bijna niet meer voorstellen, maar zo ging het echt. Het is deel 2 van de Good Afternoon Show. Tot aan 6 uur bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: Celeste. En Stop This Flame. We gaan luisteren naar Full Force uit de jaren 80. Hier is Alice, I Want You Just For Me.
1: Testing, testing, one, two, testing, one, two. In

0: want to. We just gonna keep going till the lights go out. Click. Baby, you're the greatest.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Kunstliefhebbers kunnen zich weer opmaken voor een kunstziendaagse in Berg aan Zee. Meer dan 300 kunstenaars, galeries en opkomend talent laten hun werk zien op ruim 130 locaties. Van musea en ateliers tot cafés, restaurants, winkels, hotels, tuinen en particuliere woningen. Op allerlei plekken in en rond het dorp is het kunst te ontdekken.

mocht ook zeker niet ontbreken op deze donderdagmiddag met Magnetic. We gaan terug in de tijd, naar de jaren 90. Gaan we doen de Fugees. Here is Ready or Not.

0: en Duimstreek. Radio 80. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Veel files leveren nog een paar minuten vertraging op. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog een kwartier in de file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. En op de N235 van Amsterdam naar Purmerend heb je bij Purmerend ook nog bijna een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: En dan nu, de Donderdagdate met Frank Ruiters.

0: nog even. Dat was Alain Chamfort. Heel onder begin dan je normaal hoort bij dit programma.
1: Frank Ruiters.
0: Ja, maar we zijn er weer.
1: De Donderdagdate.
0: Dit is de Donderdagdate. En wat goed dat je er bent. Want dit programma betekent 2 uur lang informatie over gezond leven. Gezondheidsinformatie dus. Interviews en gezondheidsnieuws. Dus dat is heel goed dat je er bent. Blijf erbij de volle 2 uur. En ga je vertellen wie er allemaal zijn.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate. Frank Ruiters. De Donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio.
0: Met vandaag Yvonne van Sticht. Zij is orthomoleculair docent en therapeut. Monique Lindeboom, journalist van beautyjournaal.nl, vertelt over retinol. Contact met kruidengeneeskundige Andrea Bleker over de waarde van Sint-Janskruid. En we spreken met orthomoleculair voedingsdeskundige Lianne Maan over para, pre- en postbiotica voor je darmflora. Tussendoor gezondheidsnieuws en dus lekkere feel-good muziek. Zoals je net hoorde, Alain Chamfort. Nu weer iets bekends van Nederlandse bodem is Mai Tai. Turn Your Love Around.

0: En wat was dat een komische versie van Turn Your Love Around?
1: Gezondheidsnieuws.
0: Nieuw onderzoek suggereert dat vitamine C niet alleen het immuunsysteem steunt, maar ook de mentale fitheid kan verbeteren via de darmen. Bij volwassenen met een lage vitamine C-spiegel zorgt een supplement van 4 weken voor een toename van goede darmbacteriën en een afname van bacteriën die ontstekingen bevorderen. Deelnemers bij wie deze ontstekingsbacteriën het meest daalden scoorden beter op concentratietesten en ook vertoonden zij hogere levels van een eiwit dat belangrijk kan zijn voor belangrijk is voor het geheugen. De studie wijst erop dat vitamine C een schakel kan zijn tussen een gezonde darmflora en daardoor een beter functionerend brein. En zometeen hier bij de Donderdag Date, Yvonne van Sticht. Wat zijn de oplossingen voor het langdurig hebben ervaren van onveiligheid in je kinderjaren? En zij is automoleculair docent, dus ik ben heel benieuwd wat het antwoord is op die vraag. Yvonne weet er heel veel over en heeft er een hele studie van gemaakt, dus interessant. Zij komt zo, eerst op duo, Peaches and Herb.

0: We hebben contact weer met Yvonne van Sticht. Hallo Yvonne.
1: Hoi Frank.
0: Ja, voor ieder mens is heel erg belangrijk voor overleven de veiligheid. En er kan iets misgegaan zijn bij de geboorte, waardoor je hele biologische systeem toch anders werkt en altijd op een vluchtvechtstand blijft staan. Ja, wat kun je dan doen als dat bij jou zo geweest is? Hè? Dus je moeder heeft een postnatale depressie gehad, of je bent in ieder geval heel onveilig geweest rond je geboorte. En bij jou is er echt heel veel aan de hand in het biologische systeem. Wat zou je dan allemaal kunnen doen? En wat werkt wel en wat werkt niet?
1: Nou, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden, ook op het, nou ja, het lichaamswerkniveau. Er wordt heel veel, bijvoorbeeld door Jan Bommeré, hele mooie oefeningen gegeven. En als dat werkt bij jou, dan weet je in ieder geval dat er niet nog heel veel verstopte toestanden aanwezig zijn die jou belemmeren. Maar als het niet werkt met ademhalingsoefeningen, met oefeningen om de sympathicus te reguleren, of de nervus vagus te beïnvloeden, want er zijn allerlei mogelijkheden. En als die dingen niet werken, dan moet je dus verder gaan zoeken. Want dan is er dus nog iets aan de hand. En dan kom ik heel vaak of op de genetica uit, of ik kom uit op dat er een hele grote, nou ja, een bron van ontsteking is in het systeem, die je lichaam ook nog eens in onveiligheid maakt. En dan moet je het eigenlijk zien als een, ja, er is er een kern van de onveiligheid in je vroege jeugd. En die kern van die onveiligheid, dan betekent het dat cortisol niet goed zijn werk kan doen. En cortisol heeft een hele belangrijk effect op je barrières. Op je slijmvliesbarrières. De barrières van je darm, maar ook van je neus en je mond en je keel en je oren. En daar zit eigenlijk de poort naar de buitenkant, waar dus indringers naar binnen kunnen komen. En dan zie je dus dat kinderen die zo geboren zijn, heel vaak al op jonge leeftijd al met allerlei KNO-klachten lopen. He, dus keel, neus en oorklachten. Die zij hebben allerlei virussen, die zijn altijd ziek. Die lopen van alles op en hebben op hun 10e jaar misschien al wel Pfizer. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Nou, dat betekent dat die barrière dus niet goed onderhouden is. En dan zou het kunnen dat daar dus een trauma of een early life stressmoment aan de grondslag ligt. Maar het kan ook zijn dat het genetisch is. En het kan ook een combinatie zijn. En dat maakt het helemaal ingewikkeld. Ja, en dan moet je dus gaan zoeken, wat is er aan de hand? Als er eenmaal beestjes binnenkomen, hè, er komen pathogenen binnen, virussen, ik noem maar wat. Hè, je zal een ziekte van Pfizer hebben op jonge leeftijd. Nou, daar ben je de rest van je leven mee gefeliciteerd. En zo hebben mensen met Lyme, zitten allemaal ook in zo'nzelfde systeem. Dan werkt hun eigen afweer niet optimaal. En dan krijg je dus dat je chronisch ziek wordt.
0: Ja. Kun je ook een beetje richting aangeven hoe je dan die zoektocht verder vorm kunt geven?
1: Ja, want dat is wat iedereen graag wil weten. Die willen dan graag een stappenplan. En dat stappenplan bestaat eigenlijk niet. Want het is een individueel verhaal. Maar wat ik altijd zeg, is ga eerst beginnen met je DNA te onderzoeken. Ga naar een therapeut of een arts die een DNA-analyse kan doen en die met jou kan gaan zoeken van hoe zit het bij jou in je systeem? Hoe werkt dat in dat hele veiligheidssysteem? En als je dan daar al antwoorden krijgt, ja, dan weet je al dat als het genetisch al niet lekker staat, dat er maar iets hoeft te gebeuren en je valt om. En als het daar allemaal wel stevig staat, dan is het veel makkelijker om het te gaan behandelen. Dan kun je bijvoorbeeld met simpele kruidenmiddelen vaak het hele stresssysteem, het veiligheidssysteem weer resetten. Dan gaat dat heel goed. Maar als het ook genetisch is, ja, dan moet je daar harder aan werken. Dan moet je in ieder geval zorgen dat alle pathogenen die eenmaal binnengekomen zijn ook weer hun mond gaan houden.
0: Ja.
1: Dat dus jouw eigen immuunsysteem het er weer tegenin kan.
0: Hoe kun je dan zien of het genetisch is? Want die rapporten die je laat doen, die kunnen best wel heel algemeen zijn. Ook al zijn het misschien wel 50 pagina's, maar dan kan je net niet vinden misschien wat je zoekt.
1: Dat is een goede vraag. Want ik werk zelf, en ik geef mijn studenten daar ook les in, werken wij met de ruwe data. En we gaan dus uitzoeken in de ruwe data wat we kunnen vinden op een specifiek systeem. En als je dat eenmaal in kaart gebracht hebt, ja, dan wordt het heel erg duidelijk van oké, maar er zitten hier zoveel, nou ja, alle seinen staan eigenlijk op groen om alle pathogenen binnen te laten. Dat kan dan in je immuunsysteem zijn, dat kan in je stresssysteem zijn, dat kan in het cortisolsysteem zijn. Er kunnen allerlei barrières lek zijn, al van nature. Ja, en als je dat bij elkaar optelt, dan ben je gewoon een makkelijke prooi voor al onze pathogenen die makkelijk bij jou binnenstappen.
0: Ja, en weet je dat dan, maar dan ben je toch niet makkelijk daarvan af. Dan zie je gewoon, ja, er zijn bij mij heel veel beestjes, er staan allerlei poorten open.
1: Ja. Ja. Nee, dan ben je er niet zomaar van af. Maar dat hangt dus af van wat je vindt. En soms komt er dan uit dat je een bepaald soort gen hebt in de darmen, waardoor de probiotica niet blijft zitten. Ja, dus dan moet je een specifieke soort probiotica gaan slikken. Mm. Of je hebt een tekort aan SIGA. Dat is dan weer een immuun onderdeel van de darm. Ja, als je dat niet hebt, dan moet je ook weer zorgen dat je dat gaat maken. Dus dan zijn er overal wel weer oplossingen voor te bedenken. Maar die staan niet zomaar in een lesboek. Dat is het lastige.
0: Zo persoonlijk, ja.
1: Ja, dat is een individueel verhaal. En op het moment dat je dus een soort routekaart maakt, want dat is eigenlijk wat je doet, je maakt een routekaart van iemand zijn systeem. En dat doe ik op basis van zijn geschiedenis. Dus ik ga kijken, wat heb je meegemaakt? Wat voor klachten heb je? En dan gaan we daarna op zoek.
0: Ja, dus daar begint die routekaart mee.
1: Ja.
0: En die oplossingen, zijn nu dan een soort band-aids, pleisters? Of zijn het echt daadwerkelijke oplossingen in de basis van het probleem?
1: Soms is het inderdaad een pleister. En moet je dat je hele leven vol blijven houden. En soms is het iets waarvan je denkt, oh, was het zo simpel. En dan kun je heel makkelijk, ik noem maar wat, met een beetje zink, suppletie of een extra vitamine D of zo, kun je het systeem weer rechttrekken.
0: Ja, dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, maar dat weet je nooit van tevoren.
0: Nee, dat moet je ook dus weer proefondervindelijk gaan uittesten van hoe is het voor een bepaald supplement, zeg maar, en hoe is het na.
1: Ja, want er zijn ongeveer 700.000 genen die ze in kaart brengen bij zo'n test. Zo. Ja, hoeveel combinaties heb je dan wel niet?
0: Nou, ja, dan weten we in ieder geval wat ons te doen staat voor mensen die echt die onveiligheid herkennen. Vanuit hun verhaal misschien en ook heel veel klachten hebben van hoe kan je het aanpakken. Het is toch wel, en die geeft wel een richting, Yvonne, dus hartelijk dank daarvoor.
1: Ja, het is niet meer dan, ja, meer dan dit kan ik er nog niet van maken.
0: Nee, het is vage richting, maar je weet in ieder geval een beetje in welke hoek je moet gaan zoeken.
1: Ja.
0: Welke middelen je nodig hebt. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

Uit een onderzoek blijkt dat mensen heel verschillend reageren op koolhydraatrijke maaltijden als het gaat om hun bloedsuiker. Voor de meeste mensen zorgt rijst voor de grootste stijging van de bloedsuiker, maar dit verschilt sterk per persoon. Zo hadden mensen die flink piekten na aardappels vaak slechter werkende insuline en een minder goede functie van een alvleesklier. Mensen die juist piekten op druiven waren vaak insulinegevoeliger en gezonder wat dat betreft. Opvallend was dat rijstpieken vaker voorkwamen bij mensen van Aziatische afkomst en dat broodpieken vaker voorkwamen bij mensen met een hoge bloeddruk. De onderzoekers testen ook of het vooraf eten van vezels, eiwitten of vet de bloedsuikerspiegel kon verminderen, maar dit werkte minder goed bij mensen met insulineresistentie. Kortom, de bloedsuikerreactie op eten is persoonlijk en hangt af van iemands stofwisseling, de insulinegevoeligheid, de bloeddruk en zelfs van darmbacteriën. Een Braziliaanse studie laat zien dat het slikken van 600 milligram alfa-liponzuur per dag de kwaliteit van zaadcellen bij mannen kan verbeteren. De onderzoekers verzamelden gegevens uit 5 eerdere studies, waarin in totaal 250 mannen met vruchtbaarheidsproblemen meededen. Na ongeveer 3 maanden zagen ze de bewegelijkheid van zaadcellen toenemen en ze zagen ook dat er minder afwijkende zaadcellen waren bij mannen die dit supplement gebruikten. De hoeveelheid sperma en het aantal levende zaadcellen veranderden niet veel, maar de kwaliteit leek wel beter. Alfa-liponzuur is een antioxidant en beschermt cellen mogelijk tegen schade door oxidatieve stress, wat vaak voorkomt bij onvruchtbaarheid. Ook denken de onderzoekers dat het supplement de energieproductie in zaadcellen verbetert, waardoor deze sterker en actiever worden. Er waren ook 2 studies waarin mannen die alfa-liponzuur slikten vaker vader werden, maar dit effect was niet sterk genoeg om echt zeker te zijn. Alfa-liponzuur lijkt dus gunstig voor de zaadkwaliteit, maar of het ook echt helpt om de kans op een zwangerschap te vergroten, dat moet nog verder worden onderzocht. Straks heel veel meer over het omgaan met de zon, weer een heel ander onderwerp, met voormalig arts Anna Kruiswijk.

0: is de Donderdag Date met Frank Ruiter.
1: We gaan nu in gesprek met Anna Kruiswijk van Jouw Voeding. Hallo Anna.
2: Hi Frank.
1: Fijn dat je er weer bent.
2: Ja, vind ik ook leuk.
1: Ik ben benieuwd naar jouw kijk op de zon op je huid. Er zijn dermatologen die zeggen je moet echt continu het hele jaar door, zo op je gezicht, zonnefactor smeren. Je kan ook zinkoxide smeren, maar zorg ervoor dat de zon niet op je huid komt. En ik hoor ook heel veel natuurartsen en die zeggen nee, je moet absoluut wel die zon. Hij geeft energie, niet alleen vitamine D, maakt je huid dan aan, maar hij doet veel meer. Geeft goed gevoel. Ja. Hoe kijk jij ernaar? Wat voor advies heb je? Ja,
2: ik ben een groot voorstander van de laatste groep natuurlijk. Of een medestander van de laatste groep. Ja, nou weet je, ik ben daar ongelooflijk simpel in. De menselijke soort bestaat al ongelooflijk lang. Honderdduizenden jaren. En al die tijd hebben we gewoon lekker in de zon gelopen. En we zijn niet uitgestorven. Dus dat je de zon zou moeten mijden is ja, volkomen tegennatuurlijk. En als je kijkt wat die zon ons brengt, ja, dat is gigantisch. He, dus jij noemde al even vitamine D die je in je huid aanmaakt. Maar de zon stuurt fotonen. Fotonen zijn lichtdeeltjes. En als je kijkt naar de kwantumfysica, dan

0: En waarom zou je dat niet mogen doen? Het idee is dat je er huidkanker van kan krijgen. Maar ik heb de nodige publicaties gezien. Die bijvoorbeeld laten zien dat door de aanmaak van vitamine D in de huid. En vitamine D beschermt dus tegen kanker. Dat door die aanmaak huidkanker juist voorkomen wordt. Dus ik denk dat daar best nog wel iets verder over te zeggen is. En verder bevat de zon, behalve de UV-stralen, AMB, ook infraroodstralen. En infraroodstralen die komen ook gewoon door het glas heen. Dus als je buiten zit of binnen zit en het is licht, dan maakt dat niet uit. En daar zijn ook weet ik hoeveel gezondheidseffecten aan verbonden. Nou, er zijn 3 soorten, kort, middellang, dus ver, dichtbij en middellang. En die hebben allemaal hele belangrijke functies. En de blootstelling aan infrarood zien wij vooral wanneer de zon verdwijnt achter de horizon. En 's ochtends opkomt. Maar met name 's avonds. Ja. Dus als jij kijkt naar de ondergaande zon, dan krijg je infraroodlicht binnen. En overigens, als je kijkt naar een vuurtje, die vlammen die zijn oranje-rood. Dan krijg je ook infrarood binnen.
1: Daar heb je ook panelen voor, hè, trouwens. Die exact dat infrarood en near-infrared geven.
0: Ja, natuurlijk. Je kunt zelfs naar infrarood kamers gaan om behandeld te worden voor allerlei aandoeningen. Dus infrarood is een onderdeel van het zonlicht wat ongelooflijk veel positieve effecten voor ons heeft. Dus ja, ik omarm die zon volledig met wel de kanttekening dat het ontzettend belangrijk is om niet te verbranden. En dan, dat is afhankelijk van je huid. Als je een hele lichte huid hebt, dan verbrand je sneller dan wanneer je een donkere huid hebt. Dus dat is je eigen verantwoordelijkheid om daar zorg voor te hebben. Ja, ik vind daarnaast dat wanneer je je met zonnebrandcreme insmeert die stampvol chemische stoffen zit, ja, dan doe je jezelf wellicht ook schade.
1: Ja, dus je kan er wel verstand gaan doen om als het de zon echt op zijn hoogtepunt is en je bent dan de hele tijd in de zon geweest om dan gewoon of de schaduw op te zoeken, maar dan krijg je ook nog wel UV, of dan toch nog eventjes wat te smeren.
0: Desnoods, kijk, als je aan het strand bent en er is geen enkele schaduw, dan moet je wat. Dan kun je ook op biologische basis crèmes kopen. In de tropen van oudsher smeren ze gewoon kokosvet op hun lichaam. Dat heeft wel een hele lage factor, maar het doet in ieder geval iets. Maar ja, als je langdurig in de zon bent en je voelt dat er lichte tintelingen komen in je huid, dan ben je eigenlijk al iets te laat. Dus daar moet je zelf echt goed op letten en ook ervaring mee opdoen. En zolang je niet verbrandt, is er no problem. Geniet ervan.
1: Ja. En hoe verklaar jij dan dat dermatologen zeggen dat er dus wel een toename is in huidkankers? Is dat juist bij de groep die de zon vermijdt? Of is er dan iets anders aan de hand?
0: Nou, we weten van maligne melanoom, hè, dus de meest agressieve huidkanker, dat die vaak ontstaat op bedekte plekken. Hm. Dus niet op plekken die blootgesteld zijn aan de zon. Dus dat is een bijzonderheid. Ja, ik zou mij kunnen voorstellen, als je de hele dag aan het smeren bent met chemische crèmes, en je denkt dan dat je ook de hele dag in een brandende zon kan liggen, dat dat een combinatie is die niet echt gunstig is.
1: Snap ik.
0: Ik heb ooit metingen gedaan bij een groepje vrouwen die eigenlijk altijd binnen zaten. En die hadden een niet meer meetbaar vitamine D gehalte. Nou, en van vitamine D, het is een ongelooflijk belangrijke vitamine om je te beschermen tegen kanker in het algemeen. Dus ja, en we weten ook van mensen die zich insmeren tegen de zon de hele dag, dat die dus ook vrijwel geen vitamine D aanmaken.
1: Nee, dat lijkt me
0: ook
1: niet.
0: Dus ik denk dat je al die dingen zou moeten afwegen tegen elkaar. En voor jezelf natuurlijk ook kijken, hoe zit mijn huid in elkaar? Hoe is mijn gedrag in het algemeen ten opzichte van zonnebaden? Eet ik ook gezond? Dus uiteindelijk komt het altijd op combinatie van een heleboel factoren neer. En dan daar een besluit over nemen. Maar ja, ik vind het onwijs om de zon de schuld te geven.
1: Ja, er zijn trouwens ook stoffen die je kunt eten als supplement, zoals astaxantine, die toch wel een bepaalde SPF bieden dan in je huid zelf al.
0: Zeker, zeker. Dus dat hoort bij het natuurlijke, de natuurlijke bescherming. Er zijn ook antioxidantcremes die dus zorgen dat er verbranding voorkomen wordt. Astaxantine is een antioxidant van de Haematococcus pluvialis. Dus dat is een alg die ongelooflijk

0: goed is in het beschermen van de huid. Dus ja, je kunt op een natuurlijke manier kun je ongelooflijk verstandig met die zon omgaan.
1: Ja, mooi. Nou, hartelijk dank, Anna, voor het antwoord op deze vraag van hoe ga je om met de zon op een goede manier.
0: Heel graag gedaan.
1: Oké, tot ziens.
0: Dag.

Train and You're the One for Me. Daarvoor hoorde je ook nog Tom Brown. Voor Anna met Tides Hip, Grip Your Hips and Move. En Toto met Georgie Porgy. Yo, wat dan heb je nou op gehoord, joh. Toch? Ja. Even een berichtje dan. Volgens een Nederlands onderzoek helpt het drinken van 4 koppen koffie per dag mogelijk tegen frailty, een vorm van lichamelijke kwetsbaarheid bij ouderen. De onderzoekers volgden ruim 1100 mensen van 55 jaar en ouder over een periode van 7 jaar. Mensen die regelmatig die 4 koppen koffie dronken, die bleken minder kans te hebben op lichamelijke achteruitgang. Dit zou te maken kunnen hebben met stoffen daarin als cafeïne en de polyphenolen die ontstekingsremmend werken. Koffie is dus niet alleen oppepper, maar ook een gezonde gewoonte. Een belangrijk detail is wel, het maakt wel uit hoeveel en hoe vaak je koffie drinkt. En dit onderzoek is voor een deel gefinancierd door de koffieindustrie, dus meer onafhankelijk onderzoek is nodig. Maar ja, deze resultaten zijn natuurlijk wel veelbelovend. En je kan het beste koffie drinken in de ochtend. En hou dan absoluut bij maximaal 4, dus 3 tot 4, misschien 2 tot 4. Dat is optimaal. Straks nog meer berichten over toevallig thee en koffie. Ik heb een hele rij van die berichten. Nou, dat hoor je dan in het tweede uur goed. Eerst even luisteren naar deze band als afsluiter van het eerste uur. Dit is die vrolijke popgroep voor een beetje disco-achtige muziek. Delegation van You and I. Maar dit is dan een andere van hun. Dit is Where is the Love?

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
3: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
2: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solo-carrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een solo-album uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Japanse wetenschappers hebben ontdekt dat mensen die dagelijks 3 of meer kopjes groene thee drinken minder schade in hun hersenen vertonen. Het gaat vooral om de zogeheten witte stoflesies die in verband worden gebracht met dementie. De studie keek naar ruim 8000 volwassenen en liet zien dat groene thee misschien helpt om cognitieve achteruitgang te vertragen. De onderzoekers denken dat het komt door de bioactieve stoffen in groene thee, zoals catechines en theanine. Wel geven ze aan dat meer onderzoek nodig is om dat echt te bewijzen. Maar groene thee lijkt dus niet alleen ontspannend, maar ook beschermend voor je geheugen. En wist je dat het tijdstip waarop je koffie drinkt invloed kan hebben op je gezondheid en je levensduur? Een recente studie liet zien dat mensen die 's ochtends koffie drinken mogelijk een lager risico hebben op hartziekten en vroegtijdige sterfte dan mensen die dat later op de dag doen. Dit zou komen door hoe cafeïne je biologische klok beïnvloedt. Tot nu toe ging voedingsadvies heel vaak over wat je eet en drinkt, maar deze onderzoekers zeggen dus, het tijdstip is ook heel belangrijk. Misschien gaan we in de toekomst dus ook advies krijgen over wanneer we onze cappuccino het beste kunnen innemen. En onderzoekers vonden een opvallende link tussen koffie drinken en je darmbacteriën. In een groot onderzoek met ruim 22.000 mensen uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zagen ze dat het regelmatig drinken van koffie leidt tot veranderingen in de samenstelling van je darmflora. Sommige bacteriën in je darmen lijken goed te reageren op stoffen in koffie, zoals polyphenolen. Dat zou kunnen verklaren waarom koffie een positief effect heeft op je gezondheid, bijvoorbeeld op je stofwisseling en het ontstekingsniveau. Het laat zien dat 1 dagelijkse gewoonte, koffie drinken, grote invloed kan hebben op wat er in je darmen gebeurt en daarmee dus ook wat er gebeurt in je hele lichaam. Ja, en zometeen hier dus Wouter de Jong over Nigella sativa. Dat is ook heel interessant, moet je echt even horen. En dit is iets van de 80's. De MZ Band. Oh, dit is zo lekker. Ik kende het niet, maar toen ik het hoorde dacht ik, ja, dat past er mooi in.

0: prepared for an emergency or disaster? Because it's not a matter of if, but when. Don't find yourself saying,
1: when the storm rolls in, my time to find a pet-friendly evacuation center will have run out.
2: The scorching heat wave will leave me powerless to cool my insulin.
3: I'll face a hurricane without meds. Now that's a tough pill to swallow.
0: Let's prepare so we all have a better story to tell. Get started at ready.gov/olderadults. Brought to you by FEMA and the Ad Council.
4: De Donderdagdates!
5: In het programma nu Wouter de Jong. Hallo Wouter.
6: Hoi Frank.
5: Vandaag is het onderwerp Nigella sativa, oftewel het zaad van de zwarte komijn, zwarte karwei. Komt uit Azië en is zeer interessant, want het kan heel veel betekenen voor je gezondheid, toch?
6: Ja, dat klopt. Het is een zwart voedingsmiddel. En eigenlijk zwarte producten, die hebben sowieso al veel speciaals. Dus bijvoorbeeld wit sesamzaad en zwart sesamzaad. Ja, kies dan voor het zwarte sesamzaad. Zwarte bonen of witte bonen. Ja, het zijn allebei bonen, maar die zwarte bonen bevatten meer antioxidanten. Dus in de Chinese geneeskunde worden altijd al zwarte producten geassocieerd met veel jing. Veel energie, iets speciaals is daaraan. Nou, die zwarte zaadjes kun je natuurlijk gewoon opeten. Alleen de vraag is, krijg je ze allemaal kapot gekauwd in je mond? Hè? Wordt het dan wel goed opgenomen? Net als met lijnzaad en chiazaad. Dus je kunt die zaadjes ook persen. Op een koude temperatuur uiteraard, net als met olijfolie. En dan heb je zwarte zaadolie, Nigella sativa. Heel interessant. Heel veel mooie effecten. Want wat het bijvoorbeeld doet, is de activatie van AMPK. Nou, je hebt mTOR, dat is eigenlijk anabolisme, spiergroei, weefselgroei, peesherstel. Prima, dat moet ook af en toe. Maar je wilt dat niet continu aan hebben staan. Je wil ook af en toe dat AMPK actief wordt. En dat zorgt voor autofagie. Opruimen van cellen, oude cellen, zombiecellen. En ja, als je dus niet al te hoog zit in je calorieën en je pakt er ook nog die Nigella sativa bij, dan activeert dat AMPK. Wat bijvoorbeeld ook metformine doet en berberine doet. Dus dan kunnen we kijken naar diabetes, metabool syndroom. Daar zijn ook een aantal studies mee gedaan. Nou, het helpt ook bij de vertering, het helpt bij energie. De lijst is ongelooflijk lang. Het is wel een relatief prikkelende olie. In die zin, als je een theelepeltje kokosolie pakt of olijfolie, ja, dat verteert in principe goed. Maar dit is wel, als je daar een hoge dosis van pakt en je bent het niet gewend, dat het enigszins irriterend kan werken op de maag en op de spijsvertering. Dus als je ermee begint, begin met een lage dosis en bouw het dan rustig op naar bijvoorbeeld een halve of één eetlepel per dag. En dat zou mijn advies zijn, om dat eens uit te proberen.
5: Ja, en je kan het volgens mij gewoon kopen bij de natuurwinkel als een soort olie. Staat in het schap bij de olijfolie, toch?
6: Ja, het is wel net als met olijfolie dat er enorme kwaliteitsverschillen in zitten. Dus in principe wil je eerst goede zaden hebben, biologische zaden. En die moeten dan koud geperst worden. En eenmaal dat de olie geperst is, net als met andere oliën met veel meervoudig onverzadigde vetzuren, kunnen ze oxideren. Dus het beste is een donkere fles. Het beste is Myron glas. Dus dat glas waar je helemaal niet doorheen kunt kijken. En dan ook nadat je het open hebt gemaakt, relatief snel het opmaken. Dat je het niet open laat staan, want dan komt er alsnog zuurstof bij.
5: Het kan dan misschien slim zijn om er een capsule vitamine E aan toe te voegen. Of een paar capsules open te maken en het dan een beetje te mengen.
6: Ja, dat kan je inderdaad doen. Dat kan je met alle oliën doen. Astaxanthine, Q10, vitamine E. Een capsule openprikken, in de fles toevoegen. Dan heb je het daarmee geconserveerd, dat klopt.
5: Ja, nu heb ik thuis zwarte komijnzaad Nigella sativa als capsules. Is dat ook inderdaad goed? Of zeg je van, dat is relatief een dure vorm?
6: Kan ook. Dat zijn eigenlijk gewoon de zaden gemalen en dan gecapsuleerd. Dus prima, dat is whole food natuurlijk. Maar de essentie van die zwarte zaad, dat is de olie. Het is eigenlijk net zo, je gaat heel veel groente eten. Nou, een kilo winterpeen rauw wegeten is best lastig. Gekookt kan het, maar dan nog steeds zit je behoorlijk vol. Doe je een kilo winterpeen door de sapcentrifuge, hou je een glaasje sap over van 200 milliliter. Dat drink je op en heb je eigenlijk alles van de wortels binnen. Alleen de vezels, die onoplosbaar zijn natuurlijk niet. Maar als je toch al voldoende vezels binnenkrijgt, ja, dan vind ik dat sap eigenlijk interessanter dan die kilo winterpeen nog extra wegeten. Idem dito hiermee. Gebruik de zaadjes in de keuken, maar wil je echt de essentie hebben, dan zou ik kiezen voor de olie.
5: Ja, en dat zit inderdaad in die capsules.
6: Ja, je hebt capsules, inderdaad droge capsules. Je hebt ook softgels, dus met de olie erin. Dat heb je ook.
5: Dat is dit, ja.
6: Ja, dat is prima. Ja, dat is gewoon goed.
5: Neem jij dat nou op dit moment ook, die Nigella Sativa?
6: Ja, ik neem het zelf ook. Ik heb een flesje dan, Myron Glass, met een pipet. En ik neem het niet elke dag, eerlijk gezegd. Maar zo nu en dan, 5 dagen in de week bijvoorbeeld, neem ik 2 pipetten vol met olie.
5: Om welke reden neem jij het, als ik een vraag mag?
6: Ik neem het eigenlijk op dit moment gewoon puur om uit te testen. Want ja, een olie waar ik eigenlijk nog veel meer fan van ben, dat is olijfolie van goede kwaliteit. Maar ja, dat gebruik ik al, dat doe ik al langere tijd. Dus dan denk ik, laat ik dit ook eens erbij proberen om te kijken of dat nog iets extra's brengt. Dat weet ik nog niet.
5: Nee, dat is ook altijd heel moeilijk vast te stellen. Hè?
6: Zeker.
5: Je weet natuurlijk nooit de effect op de lange termijn, die kan je niet echt voelen en ervaren.
6: Ja.
5: Ja, het enige waar je naar kan kijken is, voel ik me wel of niet rustiger of wel of niet veel energie op het moment?
6: Precies, ja, ik gebruik het nog te kort om daar echt iets van te zeggen.
5: Ja, begrijp ik. Zeer veel dank, Wouter, weer voor nu. Tot de volgende keer.
6: Ja, oké. Graag gedaan.

0: Girl, I want to shower you with diamonds and pearls of love. Nee, nee, van Full Force. Full Force dus, bij de donderdag date. Zometeen tijd voor nieuws. De donderdag date.
1: Dit is de donderdag date met gezondheidsnieuws.
0: Poets je tanden meteen als je wakker wordt. 'S Nachts neemt de speekselproductie af, waardoor er veel zuurvormende bacteriën in je mond ontstaan. Als je dan meteen iets eet of drinkt zonder te poetsen, geef je die bacteriën eten en ze beginnen meteen zuren aan te maken die je tandglazuur aantasten. Een studie uit lang geleden 2010 liet zien dat slechte mondhygiëne kan leiden tot meer ontsteking in je hele lichaam en daarmee een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dat komt doordat bacteriën uit je mond in je bloedbaan terecht kunnen komen. Een grote Koreaanse studie uit 2020 met ruim 160.000 mensen toonde aan dat mensen die hun tanden minstens 3 keer per dag poetsen minder kans hebben op hartritmestoornissen en hartfalen. Gemiddeld zo'n 10-12% minder risico. Regelmatig tanden poetsen is dus niet alleen goed voor je mond, maar ook voor je hart. Nieuw onderzoek laat zien dat intermittent fasting in combinatie met het mediterrane dieet extra gezondheidsvoordelen geeft voor 60-plussers. De groep die 12 uur per dag vastte en gezond at, viel meer af, had een kleinere buikomvang en lagere bloeddruk dan de groep die alleen het mediterrane dieet volgde. Beide groepen voelden zich beter, hadden een betere stoelgang en aten gezonder. Vooral het verlies van buikvet en de betere taille-heupverhouding waren opvallend in de groep die ging vasten, naast dat mediterraan dieet dus. Wel bleek dat veel ouderen het lastig vonden om die vaste eetmomenten vol te houden. Slechts 20% wilde na het onderzoek doorgaan met vasten. Ja, de conclusie kan zijn, gezond eten is dus prima, maar tijdgebonden eten erbij kan zorgen voor extra gezondheidswinst. Vooral voor de taille en je bloeddruk. Maar dat is dus niet voor iedereen even gemakkelijk vol te houden. Dus de combi van intermittent fasting en mediterraan dieet, dat was optimaal. Maar de groep in ieder geval voor 60 plus, hè. Dit zijn de Bee Gees.

0: contact met Ralf Moorman van de Hormoonfactor. De man die heel veel weet over allerlei hormonen.
1: Ja, daar ben ik hoor.
0: Hey Ralf. Ja, een van die hormonen is natuurlijk insuline. Die zorgt ervoor dat het suikergehalte uit je bloed... dat er wat mee gebeurt, zeg maar. Dat het ook weer verlaagd wordt.
1: Ja.
0: Ik hoor trouwens allerlei verschillende soorten voedingspatronen en diëten.

0: waarbij overgewicht ontstaat, waarbij mensen weinig bewegen, veel stress hebben. En daarnaast ook hun darmflora uit balans hebben, lijkt ook een belangrijk thema te zijn. Ja, en daarnaast natuurlijk voeding die de bloedsuiker snel verstoort. Alleen, ja, je kent ook mensen die in top shape zijn en geen resistentie voor insuline hebben, die dan bijvoorbeeld iets zoets eet, een topsporter of zo, en die heeft daar helemaal geen last van. Alleen het probleem ontstaat natuurlijk wanneer je cellen een beetje doof worden voor insuline, dan stijgt de bloedsuiker te hoog en dan krijg je een soort compensatiereactie, waardoor eigenlijk je bloedsuiker daarna in een dip geduwd wordt. Dus sowieso is het verstandig om je bloedsuiker niet te snel te laten stijgen als je problemen met je suikerhuishouding hebt. Alleen dat wil niet zeggen dat je per se koolhydraatarm moet eten. Er werd ook best wel veel gedaan de laatste tijd, wat heel populair is, ketogeen eten. En natuurlijk kun je zo op een hele snelle manier eigenlijk je systeem ontlasten, hè, waardoor je de insulinewerking snel verbetert. Alleen de vraag is, wat doet het op de lange termijn? Allereerst hou je het vol, want het is natuurlijk wel een moeilijker eetpatroon dan dicht bij je oude eetpatroon blijven. Wat het ook doet is, als je zo weinig koolhydraten eet, dat je darmflora helemaal uit balans raakt. En de vraag is of je daar niet op de lange termijn juist een backfire van krijgt. Hè? Want er is naast koolhydraatarm, of ja, in dit geval de extreme koolhydraatarm ketogeen, is het ook een optie om wel koolhydraten te eten die je bloedsuiker niet snel verstoren. Mm-hmm. En dan krijg je ook het probleem niet met een te hoge oplopende bloedsuiker en een dip achteraf. He, dus dat is een andere manier. En daarbij ga je ook je darmflora niet zo shockeren. En ik denk zelf dat op de lange termijn het beter vol te houden is. En ook dat je daar geen antireactie vanuit je darmflora van krijgt. Ja, ja. Er zijn nog steeds meer onderzoeken die toch ook de voorkeur gaan geven voor toch die vezels en koolhydraatbronnen. Want als je alle koolhydraten gaat schrappen, dan mis je allerlei vezels.
1: Koolhydraten worden ook in deze discussie over en kam geschoren natuurlijk. Hè? Want je hebt natuurlijk die snelle suikers, denk aan een plakje ontbijtkoek. Maar je hebt ook gewoon wortel en misschien aardappel en zoete aardappel en allerlei soorten van dat, ook misschien wel fruit. Die bevatten, niet alleen maar suikers, maar juist al die stoffen die erbij komen. Flavonoïden en dergelijke en vezels.
0: Ja, en als je in de natuur kijkt, vind je eigenlijk suiker bijna alleen met veel water erbij en vezel. Dus als natuurbron heb je nooit een probleem. In de natuur zou je geen bloedsuikerproblemen hebben. Eigenlijk de enige die een beetje afwijkt daarvan is toch wel de honing. Alleen de kans dat je die vindt in de natuur is heel erg klein. En fruit in de natuur is ook eigenlijk heel waterrijk en zit ook vezels bij, waardoor je bloedsuiker niet mega snel verstoord gaat worden na het eten van een natuurproduct als fruit. Dus als je heel onbewerkt eet, zit je in principe goed. Het probleem van de huidige levensmiddelenindustrie is echter dat we hele rare dingen zijn gaan doen. We zijn de vezels eruit gaan halen. We zijn suikers eigenlijk los gaan trekken. En waardoor je producten ontwikkelt die het bloedsuiker juist snel laten verstoren. Met alle gevolgen van dien. En al helemaal voor mensen die dus insulineresistent zijn. En het probleem is dan, dan krijg je natuurlijk hoge bloedsuiker en daarna een dip. En in die dip, dan pak je geen salade hoor. Dan ga je echt ook weer snacks pakken en dan blijf je dat probleem herhalen.
1: Ja, dus wees in ieder geval niet te bang voor gewoon koolhydraten uit natuurlijke bronnen. Dan zit je dus goed, zelfs als je een bepaalde lichtere vorm misschien van diabetes type 2 hebt of ontwikkeld.
0: Ja, in feite kun je dat op die manier ook verhelpen. Alleen er speelt dus veel meer dan alleen maar welke koolhydraten kies je. Maar ook je caloriebalans. Het is belangrijk dat je geen overgewicht hebt. Dat je dat daar in ieder geval vanaf gaat komen. Daarnaast kun je ook natuurlijk zorgen voor wat meer spiermassa. Door krachttraining te doen is heel handig. En gewoon überhaupt je spieren zo actief mogelijk te hebben. En iedere keer die glycogeen voorraden legen. Hè, door lekker actief te zijn. En dat kan bewegen zijn. Maar ook cardio training of wat langer is. Maar ik zou zeker ook de krachttraining niet vergeten.
1: Nee, precies. Nou, allemaal goede berichten in ieder geval. Om te weten, dus wees niet bang voor koolhydraten. Het is trouwens één enorme grote groep. Kijk, suiker is in principe ook een koolhydraat. Maar dat is natuurlijk inderdaad een geïsoleerde vorm. Hè?
0: Ja, monosaccharide, disaccharide, die zijn heel snel. En dan is het ook van belang van in welke context eet je ze. Hè? Daar heb ik wel eens een fout mee gemaakt. Dus als je bijvoorbeeld witte rijst hebt waar de vezel uitgehaald is, dan gaat het er ook om, eet je de rijst afzonderlijk, Of doe je dat in een maaltijd waar ook andere vezels bij zitten en vetten bijvoorbeeld. Hè? Want

0: remmen weer de maagleden ging. Waardoor je van een snelle koolhydraat weer een langzame koolhydraat kunt maken. Dus ja, in principe als je ook je avondmaaltijd zo indeelt, je bord, dat een kwart die koolhydraatbron is. En heel veel groente erbij. Daarnaast een stukje eiwit en dan een stukje vis wat ook nog vet bevat. Ja, dan heb je met je bloedsuikerrespons bij die maaltijd eigenlijk geen probleem.
1: Niet te vrezen ook.
0: Nee.

Eldro en natuurlijk Roof Garden. Lekker plaatje. Bij de donderdag date. Straks nog één bericht. Eerst 29.

0: Dit is toch wel vet grappig. Ten Head of Peanut Butter, Course You Can, zo klinkt dus pindakaas. Je hoorde 29 en nou ja, dat zo klinkt het.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een nieuwe studie laat zien dat een combinatie van vitamine D en probiotica migraineaanvallen kan verminderen. De deelnemers die deze supplementen kregen hadden minder en minder heftige aanvallen. Ze gebruikten een mix van goede bacteriën en een hoge dosis vitamine D die ze elke 2 weken innamen. Na 3 maanden hadden ze meer vitamine D in hun bloed en lagere niveaus van stikstofmonoxide, een stof die bij ontstekingen betrokken is. De onderzoekers denken dat deze combinatie helpt door ontstekingen te remmen via de verbinding tussen de darmen en de hersenen. Toch gaf de behandeling geen duidelijke verbetering in de kwaliteit van leven van de deelnemers. Dit kan komen doordat ook zaken als stress of depressie en somberheid invloed hebben op hoe mensen migraine ervaren. De onderzoekers vinden wel dat deze aanpak het onderzoeken waard is als extra hulpmiddel bij migraine.
2: This has been another transmission of the Dunderdog Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Hij heeft wel gelijk, want we zijn zo'n beetje aan het eind van dit programma. We hebben nog ruimte voor 1 plaatje. Oh jee. Dit zijn Diana Ross en Michael Jackson. En Is On Down The Road. En ik zie jou weer volgende keer. Zelfde plek, zelfde tijd. Groetjes en zie je later. Doei.
3: Ease on down. Ease on down the road. Ta-da. Come on, Dorothy. Don't you care? Not-

0: uitzending nog een keer horen?
1: Yeah.
0: Kijk dan op dedonderdagdate.nl.
2: De Donderdagdate.
3: Straks op Radio 80, de Flashback Show.
2: Altijd stralend.
4: Radio 80.
5: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
6: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskogel.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
3: even een tweetje afwijden.
2: Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.
6: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: vanavond bij een nieuwe Flashback Show. Dit was Billy Swan met I Can Help. Ja.
1: Ja, en dat is de tune tegenwoordig van het Rode Kruis, hè?
0: Ja.
1: De liefdadigheidsorganisatie Het Rode Kruis doet geweldig werk. Vandaar even deze plaat om lekker week te beginnen.
0: Ja.
1: Hier is The Middle of the Road. We kennen ze nog wel, hè? Soleil.

0: Dan gaan we weer nu naar de rubriek musicals. We hebben dit keer Helen Reddy meegenomen met I Don't Know How to Love Him.
1: Ja.
0: Uit? Oh Jesus, kwijt. Superstar.

0: Dat was Helen Reedy met I Don't Know How to Love Him uit Jesus Christ Superstar.
1: Mooi liedje.
0: Mooi liedje, ja.
1: Ja, zeker.
0: Maar we gaan nu naar een Frans liedje, toch?
1: Ja, naar Jodassin en Les Champs-Élysées.

0: Sam met She's a Lady.
1: Ja. She's a Lady.
0: En dan hebben we nu... Brian Wilson.
1: Ja.
0: En Let's Stick the Cannon.

0: dat was Brian Ferry met Let's Stick Together.
1: Ja, we kennen hem ook nog van Roxy Music.
0: Oh ja?
1: Daar maakte hij ook plaatjes mee. En Love is the Drug was er eentje van. Maar we gaan nu naar Paul Davidson. En hij heet bijna net zoals de motor, hè? Midnight Rider.

0: deze donkere tijd. Als je 's nachts gaat rijden, controleer wel even of je goed verlicht bent. Want ik kom vaak van die schimmen tegen op een zwarte fiets. En hebben ze een donkere jas aan en doet hun verlichting het niet.
1: Nou, je ziet ze ook niet, hè?
0: Nee, je ziet ze gewoon niet. Dus controleer je verlichting als je 's avonds gaat rijden. Het is vroeg donker.
1: Maar we gaan nu naar Frans Bauer en Marianne Weber.
0: Ja, vroeger zongen ze vaak samen.
1: Ja, met Wat zou ik willen...

0: ja, dat was Marianne Weber en Frans Bauer met Wat Zou Ik Willen. Ja, dan gaan we naar een van onze leukste liedjes, ja, waar we het elke keer over hebben.
1: Jij loopt het de hele week al te zingen.
0: Ja, dan gaan we naar Genghis Khan met Most.

0: ja, dat was Moskou. Oh, ik vind dat zo'n geweldig nummertje. Dit.
1: Ja, dat weet ik.
0: Hele week zit dat in.
1: Hele week heb ik dat gemerkt. Ja,
0: ja, hè, maar
1: maakt dus
0: het is
1: leuk.
0: Wel een leuk nummertje.
1: Je hebt gelijk. De volgende man, even om misverstanden te voorkomen, die heet Frankie en geen Willem.

0: Frankie Miller en Darling. En inderdaad ook een keer door ene Willem opgenomen. Namelijk Willem Duin van Maarten McNeil.
1: Oh natuurlijk. Ja, heb je het ook gezongen? Ja, alleen in Nederlands zeker.
0: In Nederlands, ja, inderdaad.
1: Nou, maar, dan gaan we nu weer naar musical.
0: Juist.
1: We hebben uit Heerlijk duurt het langst, hebben Kom Kees genomen.
2: Ah, dat zeg ik zo vaak tegen mijn eigen. Kees zeg ik dan.

0: Ja, dat was uit musical. Uit Heerlijk duurt het langst met Kom Kees. Nou gaan we naar Tom Robertson Band. Motorway. Alweer een motor. Ja. Gaan we weer met de motor weg?
1: Lekker weer een motor te rijden, hè?
0: Ja, hè?

0: Ja, 2468 Motorway was een beetje een ruige plaat.
1: Dat was het zeker een ruige plaat.
0: Maar nou gaan we het even rustig aan doen.
2: And now smooth listening on the Big Sound Station.

0: Wat een mooi nummertje.
1: Ja, en het grappige is, ik heb hem ook van Bonnie Sinclair in het Nederlands. En ik moet altijd maar even een muntje opgooien welke versie ik ga draaien. Want ik vind ze alle twee eigenlijk even mooi.
0: Oh ja?
1: Ja, nou, zeker.
0: Dan doen we volgende keer de Nederlandse.
1: Goed, afgesproken.
0: Nou gaan we naar Phil Collins.
1: In the air tonight.

0: door iemand laten wijsmaken dat babushka in het Russisch oma betekent. Dus,
1: oh ja?
0: Ja? Ja, ik kan het niet bewijzen, want ik ben de taal dus zelf niet machtig. Maar het zij zo. Herman Brood en his Wild Romans. I just can't wait for Saturday night.

0: have you up and on.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9.
6: De Flashback Show.
7: Terug in de tijd met deze Radio 80 Flashback.

maar welkom weer bij deel 2 van de Flatsback Show. Dit was Love. Je hoorde Crazy's Lover waarmee we begonnen zijn. Nu gaan we naar de Cats. Let's Dance.

0: achteren zaten wij wat linedance plaatjes uit te zoeken. Komt deze ook in aanmerking, Ingrid?
1: Ja, deze komt ook in aanmerking, hoor ervoor. Maar we gaan nu naar Tonio Willemus. I am what I am. Lanka's Aux Fools. Dat is musical.

0: Ja, heerlijk plaatje. En ik luister wel eens naar Frank, want die draait altijd van die lekkere disco-plaatjes. En dan hoor je hem wel eens voorbij komen in de versie van Gloria Gaynor.
1: Oh ja?
0: Ja, zeker. Laat me naar de genre.

0: Schumann met
1: La Ballade de Jean Zereux. En een heel enthousiast publiek erbij, zeg.
2: Was het live opgenomen?
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja.
2: Maar we gaan nu naar
1: Hot Chocolate.
2: Tell you it.
1: Ja, lees het maar even.
2: I-case.
1: Ik kan mijn handschrift niet meer lezen.
2: Nee, gaat een beetje moeilijk. I-case. Show you with A-case.

0: Chocolate. En Oh, So You Win Again. En dat Ingrid er even niet uitkwam, dat ligt echt niet aan haar. Dat ligt aan mijn doktershandschrift. Daar kan je bij de apotheek van alles op halen, weet je dat?
1: Ja. Jouw handschrift kan ik echt niet lezen, hoor.
0: Nee. We're only making plans for Nigel. Zou het over die voetballer gaan? Nigel?
1: Nou, misschien, wie weet.
0: Nigel de Jong heet het, toch?
1: Ja, wie weet.
0: Dus ecstasy.

0: zou het echt over Nigel gaan, de voetballer, denk je?
1: Ja, ik ken geen andere Nigel, maar het is misschien een gebrek aan mijn kennis en kring, hoor.
0: Ja, ik weet het ook niet.
1: Maar moet je nou eens het volgende voorstellen. Jij schrijft een rock'n'roll nummer, het gaat goed met je rock'n'roll nummer, en het was een hit, en je zet 's morgens de radio aan, en dan hoor je van jouw nummer niet een rock'n'roll, maar een soulversie.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Dan gaan we zeker nu naar luisteren.
1: Ja,
0: en dat is Ike en Tina Turner. Proud Mary.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us.
3: Good job, Daddy.
2: Nice and easy.

0: Dat was Eik en Tina Turner. Ook een mooi nummertje zo.
1: Ja, ook in de soulversie is hij ook mooi. Ja. Het originele straks van Creedence Clearwater Revival. Oh, ja? Maar dat even terzijde.
0: Nou, dan gaan we nu naar onze Frans Bauer.
1: Ja, want jij kwam van de week met een heel pak platen aanzetten van Frans Bauer. Die had je ergens opgedoken. Wat dat betreft neem je de productie van dit programma heel erg serieus. Ja. Want jij komt altijd met stapels cd's thuis. En dan moet ik maar uitzoeken wat de leukste nummertjes zijn. Nou, dit
0: maar
1: keer is dat...
0: dit keer is het Frans Bauer met Jouw Hart is van Chocolade. Ja.

0: was onze Frans Bauer. Jouw hart is van chocolade. Hou jij ook zo van chocolade?
1: Ik ben er gek op.
0: Ja, jij bent er altijd zo gek op, hè?
1: Zeker, zeker, zeker. En van Frans Bauer gesproken.
0: Ja, waar gaan we nu heen?
1: Ja, ik heb...
0: Welk nummertje gaan we nu draaien?
1: Oké.
0: Of wou je nog wat vertellen?
1: Nee, ik wou nog even zeggen dat ik Frans Bauer voor de tweede maal mag feliciteren. Want hij is weer opa geworden.
0: Ja, hè?
1: Ja, en dan nu...
0: En dan nu gaan we naar Hein Simons. Ich bau dir ein Schloss.
1: Ja. Slager, hè?
0: Ja,
1: lekker
0: slagerliedje.
1: Lekker plaatje.

0: Droomslot voor ons zwaaien, droomslot voor ons beiden. Heinz Simons, en iedereen dacht dat hij in Duitsland ergens woonde, maar hij woonde in België.
1: Oh ja, woonde hij in België?
0: Ja, in plaatsje, als ik het goed uitspreek, heet dat Neumorsne. En daar had hij ook een hele range met hele mooie paarden.
1: Okay.
0: Ja, ja, ja. Hij woonde inderdaad wel een beetje in zijn droomkasteel, als ik het zo mag zeggen. We gaan naar Norma Jean, oftewel Marilyn Monroe, en zij want to be a movie star.

0: La.
1: Heerlijk, hè?
0: Heerlijk, dit nummertje.
1: Ja.
0: Ja, maar nu gaan we even wat anders doen. We gaan nu naar 10cc. Rubber bullets. Maar wat zijn rubber bullets? Rubberen ballen of zo?
1: Ja, rubberen kogels eigenlijk.
0: Oh, oké. Okay.

0: Beach Boys, I Can Hear Music.
1: Ja, en naar welke gaan we nu? Welke gaan we nu draaien?
0: Nou, ik zal je wat vertellen. Jij hebt het altijd over line dansen.
1: Ja.
0: En ik weet dat je ook kan rock'n'roll dansen.
1: Ja, dat hebben we nog samen gedaan. En wat gaan we nu voor dans doen?
0: Heb jij eens getapdanced?
1: Nee, heb ik ook nog nooit gedaan. En jij?
0: Nee, ik ook nog nooit. Maar ik heb er hier wel een plaatje over. En de grote superster, dat was Fred Astaire.
1: Oh ja?
0: En daar gaat dit nummer over.

0: Ja, dat was het tapnem nummertje.
1: Ja.
0: En we gaan nu naar...
1: Simon & Garfunkel.
0: Ja, met Brits over Trouble Water.
1: En weet je wat nou het leuke was?
0: Nou?
1: Zij dachten zelf dat het nooit een hit zou worden.
0: Oh?
1: Want het was een lang nummer. En destijds bracht je een lang nummer niet op single uit. Want dat was te onhandig. En toen heeft de directeur van de platenmaatschappij gezegd... ik ga naar alle radiostations die ik ken. Die heeft overal dat nummer afgegeven. En stond binnen een mum bovenaan de hitparade.
0: Stond het nummer 1?
1: Ja, zeker weten.

0: was het alweer voor deze week de Flashback Show. Dan zien we en horen jullie ons weer volgende week bij 80 aan tafel. Of bij de Flashback Show op donderdagavond. En zondagavond de herhaling.
1: Ja.
0: Tot volgende week.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt Frans Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor Ja 21 niet concreet genoeg.
6: Dus wij willen nu een toezegging uiteindelijk van het kabinet: er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
7: In welke vorm moet het dan gebeuren?
6: Ja, zwart op wit.
5: Verder eisen Ja 21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen staat voor een belangrijke keuze over haar toekomst. De gemeenteraad onderzoekt verschillende mogelijkheden voor het bestuurlijke organisatie van de gemeente. Blijft de gemeente Bergen zelfstandig of komt er een bestuurlijke fusie? En als er een fusie komt, met welke gemeente past dat het beste? En wat levert de keuze voor de inwoners van de gemeente Bergen?
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: dinsdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het pro-Palestina-protest voor de wedstrijd AZ-Hapoel Beersheva is klein gebleven. Organisator Week for Palestine verwachtte 200 mensen, maar er kwamen er zo'n 25. Onder toezichtoog van de politie en waarnemers van Amnesty liepen ze naar een protestplek tegenover het stadion. Ze weigerden te stoppen met leuzen en het tonen van protestmaterialen, maar de politie greep niet in. Na afloop is de groep per bus terug naar het station gebracht. De helft van het aantal busritten in de regio Alkmaar viel uit tijdens de landelijke chauffeurstaking. Dat heeft Connection laten weten. Volgens het vervoersbedrijf is dat gelijk aan de rest van het land. Vakbond FNV stelt dat de waarheid heel anders ligt en verwijst naar de website busposities.nl. Daarop zou live 15% van het normale aantal ritten te zien zijn geweest. FNV en CNV willen tot de kerst staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag bijna in de Kaarsenmakersgracht in Alkmaar beland. Rond 2:15 reed de bestuurder door het hek langs de kade. De auto bleef boven het water hangen en werd tegengehouden door het hekwerk langs het water. Na een blaastest is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De bestuurder en de passagier raakten niet gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggehaald. De VVD in Dijk en Waard blijft zich verzetten tegen de geplande hoogspanningsverbinding langs Heerhugowaard. Het Rijk heeft gekozen voor een route die onder meer langs de oostkant van Heerhugowaard loopt. De VVD vreest gevolgen voor de leefomgeving van omwonenden. De partij wil samen met inwoners bezwaar maken tegen de plannen en heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Vanaf 23 oktober kunnen inwoners officieel op de plannen reageren. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws. Hè?

10 jaar lang stond Grease hoog op het verlanglijstje van musicaltheatergroep De Hanswijkers. Meerdere keren probeerde de vereniging de opvoeringsrechten te bemachtigen. Maar de officiële, volledige versie van de wereldberoemde musical was jarenlang niet beschikbaar. Nu is het eindelijk zover. De Hanswijker mag als eerste in 10 jaar de volledige versie weer spelen. Op 17, 18 en 19 juni 2027 staat Grease in Theater de Beun in Heiloo.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Waar haal je je geloof vandaan? Voor alle zoekers en denkers in en buiten de kerken zijn er de middagen van de gespreksgroep Perspectief. Een ecumenische groep. Ecumene betekent voor de hele wereld. Dit jaar gaat de groep in gesprek met waar haal je je geloof vandaan als gespreksthema. Een simpele vraag misschien, maar in deze tijd lijken geloof, hoop en liefde, of welke woorden je ook gebruikt, niet zo eenvoudig te behouden of vorm te geven zijn. Daarom is het boeiend om met elkaar na te denken en in gesprek te gaan. Gespreksleider hierbij is dominee Kokkie Groot. En het gebeurt op de woensdagmiddagen 21 oktober en 11 november. Vanaf 14:00 in de consistorie achter de dorpskerk in Schorel. Op zondag 25 oktober komt de nieuwgewijde bisschop van Haarlem, bisschop Erna Pijnenburg van de Oud-Katholieke Kerk, kennismaken in de parochie van de Heilige Agnes te Egmond ter Zee. De dienst begint om 10:00 en na afloop wordt er koffie gedronken in het verenigingsgebouw en er persoonlijk kennis gemaakt kan worden met bisschop Erna. In de dienst is iedereen welkom. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u nog een gezegende, bezinningsvolle en nazomerse week.

0: Ineens het vak uit Linda Karels. Dag Linda.
1: Hoi.
0: Fotograaf, een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Gelukkig begint het bij jou ook weer te komen en om te starten.
1: Zeker. Ja hoor, we gaan gewoon door.
0: En eigenlijk de aanleiding dat we elkaar weer spreken is... je hebt zulke prachtige foto's van de paddenstoelen weer gemaakt. Want ineens komen ze weer op, hè?
1: Ja, het is nu dat het lekker regent, dan schieten de paddenstoelen de grond uit. En elk jaar is het weer anders. Dus,
0: ja?
1: Ja.
0: Hoe zie jij dat in een fotografisch oog?
1: Nou, ik ben een aantal keren met de paddenstoelen-expert ook op pad geweest. Het is maar net hoe vocht het is, wat de temperatuur is. En dat maakt of een paddenstoel ontpopt of niet. Dus het ene jaar is de ene paddenstoel heel veelvuldig en het andere jaar weer een andere paddenstoel.
0: Ja, want ondanks het is best wel droog geweest, de afgelopen zomer ook.
1: Ja.
0: Tot laat toe eigenlijk. En heeft dat nog invloed of weet jij dat niet?
1: Ja, dat zal zeker invloed hebben, omdat er dan weer andere paddenstoelen zijn die dan weer ontpoppen. Dus nu is het heel vochtig. En dan met temperatuur. Sommige paddenstoelen komen echt maar heel soms op.
0: Jeetje, ja, bijzonder.
1: Dus,
0: maar het blijft een bijzondere ding, hè?
1: Ja, en de grond maakt ook welke paddenstoelen er komen. Dus ik geef bijvoorbeeld een workshop expres op landgoed Ter Koelster, omdat dat al best een relatief oud landgoed is. Maar ga je de duinen in, dan heb je weer hele andere paddenstoelen, omdat we hele andere grond hebben.
0: Ja. Geef je ook cursussen in paddenstoelen fotograferen nu dit seizoen of niet?
1: Ja, op 2 oktober is de workshop weer op landgoed Ter Koelster. Dus dat is heel leuk. En dan zijn we ook in de theekoepel daar. Superleuk.
0: Zo, en dan kunnen nog aanmeldingen komen.
1: Naar de paddenstoelenworkshop, daar kun je op de reservelijst. Maar je kunt wel even op de website kijken voor andere workshops en cursussen die gaande zijn. We zijn trouwens in het voorjaar, dan zijn er hele bijzondere sneeuwklokjes. Dan zijn we ook op landgoed Ter Koelster.
0: Oké, dat is weer van komend voorjaar.
1: Ja, dus in februari zo'n beetje. Dus als de eerste kopjes weer boven komen, dan heb ik ook weer een workshop daar.
0: Oké. En verder dit najaar, deze winter?
1: In het najaar heb ik nog cursus basis en vervolgcursus. Dus gewoon echt leren fotograferen. Op de vrijdagochtend, die zit ook al hartstikke vol. En dan als het echt zo rond het dan gaan we Lightroom cursus, dus foto's bewerken.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Tof.
1: En dan volgend jaar weer. Ja, je kunt je foto's al weer inschrijven volgend jaar.
0: Ja, lindekarels.nl.
1: Nog
0: steeds, ja.
1: Nog steeds.
0: En Linda, over de paddenstoelen nog even terug, hè. Als je nou niet helaas bij jou kan, kan je nog wat tips geven voor mensen die paddenstoelen op de foto werken?
1: Oh, zeker. Heb je een macro lens of voorzetringen, dan kun je van heel dichtbij fotograferen. Dat is heel tof. Ga echt dicht bij de grond zitten. Tip is ook, kijk echt heel goed rond. Want als je door het bos gaat wandelen, dan denk je, nou, ik zie helemaal geen dag. En zodra je eigenlijk wat langzamer gaat lopen en goed gaat kijken, Dus goed kijken en echt van dichtbij. Ja. Dat kunnen ook al met je telefoon.
0: Ja, genieten ervan.
1: Ja, echt.
0: Prachtig in ieder geval. Op Facebook zijn ze te vinden, jouw mooie paddenstoelen.
1: Ja, zeker.
0: Tof.
1: Zeker.
0: Linda, dankjewel weer.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Graag gedaan, succes komend seizoen.
1: Doei. Ja. Hoi.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden.